0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging onder secretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de

0: opvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

passion of the groove.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven de gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM.
8: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
9: This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town.

0: Straat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
4: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
16: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
17: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker lang luisteren.

elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilden. Daarop werd een mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen een uur of 1:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse revolutionaire garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter, die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Hij zou zijn betrokken bij een ontmoeting tussen 2 criminelen die eindigde in een dodelijke schietpartij. 3 agenten zouden geholpen hebben bij het wegwerken van het lichaam. In totaal zijn 9 mensen opgepakt in het onderzoek, onder wie een aantal agenten. Justitie verdenkt de politiechef van betrokkenheid bij een misdrijf en van het niet melden van de moord. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
15: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
16: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
17: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
16: Klinkt goed.
17: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
18: Mag.
19: Wat mag?
18: Je weet wel Mac.
19: Hè?
18: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
20: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
21: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
22: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
23: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
24: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
25: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
26: Schakel maar in.
27: Van harte welkom.
28: Schakel maar in.
26: En geniet.
29: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker lang luisteren.

Ja, diverse plaatsen hebben dat, hè. Zo'n trucusfestijn, hè. Dat mensen met een beperking, die mogen dan met zo'n vrachtwagenchauffeur mee. En dan mogen ze aan de tuter trekken. Dus dan hoor je al die trucus tuteren en zo. Nou ja, die hebben dan de tijd van hun leven, hè. Ja, Lorenzo heeft er een liedje over gemaakt. Het trucusfestijn. Ik zeg goedemorgen, het is zaterdag geworden, 16 mei. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het is wat. Utrechters krijgen waarschijnlijk in de toekomst een melding als er ergens sprake is van overbelasting van het stroomnet. Ja, de inwoners die ontvangen dan een pushbericht. Vergelijkbaar met een NL-alert met het verzoek om even de droger uit te laten of de elektrische auto niet op te laden. Ja, de gedeputeerde Staten van Utrecht, van Essen, die oppert het idee in een brief aan de Provinciale Staten. Ja, men hoopt dat mensen gehoor zullen geven aan zijn oproep. Dat schrijft onder andere RTV Utrecht. Ja, woordvoerder van de netbeheerder, die ziet de potentie in zo'n systeem. Ja, mensen worden niet overspoeld met berichten, maar krijgen alleen een melding als er te veel stroom wordt verbruikt. Dat gebeurt echt maar heel zelden, zo zegt hij. Ja, de gevolgen van zo'n piek kunnen volgens Hofland groot zijn. Als bijvoorbeeld een kabel onder de grond het begeeft, dan duurt het heel lang om die te zoeken. En als de transformator kapot gaat, dan is het maar de vraag of je een reserve hebt. Ja, je bent zomaar dagen, weken of zelfs maanden zoet in zo'n operatie. Dus ja, als je dan in Utrecht woont, dan je bent lekker de was aan het doen. Hè? Wasmachientje aan, krijg in één keer een melding, wasmachine uit. Ja, lijkt wel AI. Nee, dan moet je hem ook uitzetten, want dan is er, dan wordt er te veel stroom gevraagd. Ja, het is eigenlijk te gek voor woorden, hè, dat in een land als Nederland bijvoorbeeld zo is. Hè. En ja, het gebeurt trouwens niet alleen in Nederland, hoor. Ook in Duitsland en in België en Frankrijk en Spanje. Daar zijn ook zeg maar de stroomnetten allemaal weer heel erg vol. En er kan niemand meer bij. En nou ja, ja, zijn we allemaal een beetje te laat achtergekomen. We lopen een beetje achter de feiten aan. Hè. Iedereen moest toen zonnepanelen, weet ik ook nog heel goed. Want ja, dat is milieuvriendelijk en dat kost niks. En dat levert alleen maar geld op. Nou ja, dat hebben we ook gezien. Hè. Dat gaat in de toekomst ook allemaal geld kosten. Ja, en al dat stroom wat dan teruggaat, ja, dat is het nou juist, hè. Dat hele stroomnet kan dat niet aan, hè. Nee. Maar ja, goed. In elk geval, Utrecht heeft er wat op gevonden. Een NL-alertje van, ja, wasmachine uit of droger uit. En dan, ja, dan heb je dat maar te doen, hè. Want anders dan is de boel overbelast, hè. Goed, dit is de zaterdageditie. Ik zeg goedemorgen. Het is de ene laatste dag wat betreft het Songfestival, hè. Dus er komen dus straks nog wel een paar jaar. Het is Swift, Taylor Swift. Elizabeth Taylor.

11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

Ja, arme Koos. He, ik slaap vanavond wel op de bank, schat. Die horen daarvoor Queen in de ethische remix bij Voor de Wekker Wakker. Ja, Koos Albers is al overleden. 2018, toen overleed hij. Hij is geboren in 1947. Nederlandse zanger, een legende. Ja, bekend.

De Small Town Boy van Blonsky Beat hoorde je uit 1984 alweer, hè? Zo lang is het geleden. Ja, goed, even het nieuws vandaag. Premier Jette die ontvangt samen met het koningspaar de Indiase premier Narendra Modi als onderdeel van zijn tweedaagse bezoek aan Nederland. Jette en Modi die gaan later op de dag ook nog een samenwerkingsovereenkomst tekenen. Ja, er wordt vanavond gevoetbald. Willem II die speelt om 8 uur vanavond tegen Almere City in de halve finales van de play-offs om een spel en een plek in de Eredivisie. En de wedstrijd is live natuurlijk via de bekende sportapps. Ja, en de Britse zanger Harry Styles die treedt vanavond op in de Johan Cruijff Arena. Misschien straks ook even een liedje van draaien. Het is het eerste concert van een tiendelige reeks, dus hij krijgt het druk. En de halve finales op het landskampioenschap hockey bij de vrouwen staan vandaag ook op het programma. Titelhouder Zetten Bos speelt om 2 uur tegen Kampong en SCHC om 4 uur tegen Amsterdam. De laatste wedstrijd is natuurlijk weer te zien via de bekende sportapps en via de bekende hockeywebsites zijn er ook weer livestreams, hè, als je het allemaal een klein beetje wilt volgen. En verder nog meer nieuws. Een Irakees die ervan verdacht werd onder meer de aanslagen op meerdere Joodse instellingen in Nederland te hebben gecoördineerd, is in de kraag gevat. En

0: wordt in de Verenigde Staten berecht. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt. Volgens de Amerikaanse aanklager is Mohammad Bakar Said Dawood al-Saidi, ja, een hele naam, een commandant binnen de Hezbollah, een radicale pro-Iraanse Sjiïtische militie in Irak die nauwe banden onderhoudt met de Hezbollah in Libanon. Ja, dus de Irakees is opgepakt. Ja, en nog even wat kort nieuws. John Travolta heeft een erepalm ontvangen tijdens het filmfestival in Cannes. Hij zegt zelf, het is beter dan een Oscar. En de politie heeft ingegrepen bij een AZC-demonstratie in Apeldoorn. Er zijn drie arrestaties. Ja, en de burgemeester die heeft de inwoners in Loosdrecht excuses aangeboden. Hij zegt, het had anders gemoeten. Goed, voor de wekker wakker. Welkom bij dit ochtendradio Vuitton op deze zaterdag. Het is weekend, 16 mei, hè?
1: Een dagelijkse ochtendshow met Erik van Vliet.
2: Dat is lang geleden. Hij heeft daar niet gesproken. Zullen we even een bakje doen?
3: Hey, maatje. Ja, we kunnen zeker wel even een bakje doen. Waar en hoe laat?
2: Uurtje of drie in de stad?
3: Ja, dat is goed. Zie ik je daar, maat.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilden. Daarop werd een mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen 1:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse revolutionaire garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod, vlakbij de Oekraïense grens, zijn 9 mensen gewond geraakt. Dat meldt het regionale crisiscentrum via Telegram. De Oekraïense president Zelensky dreigt Russische olie- en militaire installaties aan te vallen als vergelding voor de grootschalige Russische aanval op Kiev in de nacht van woensdag op donderdag, waarbij zeker 24 doden vielen en 47 anderen gewond raakten. Op X laat Zelensky weten dat Oekraïne die aanvallen van de agressor die onze levens eisen niet ongestraft kan laten. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
16: Ik wil graag meedoen. Maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
17: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
16: Help je mee?
18: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
19: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
20: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
22: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
23: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
24: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
30: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Goed zo.
31: Langstraat FM.
32: Wakker.

Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

2014, Conchita Wurst, hoorde je met Wise Like a Phoenix. Ja, vanavond dan is het Eurovisie Songfestival de finale, de grande finale. Dus de grote vraag is wie er vanavond weer gaat winnen. Nou ja, dat hoor je dan morgenochtend in Voor de Wekker Wakker wel weer voorbij komen, denk ik. Ja, deze dame, Conchita Wurst, of deze heer, dame met een baard, ja, heer met borsten. Ja, dat was toen een grote hit. Ja, dat werd overal gedraaid op elke radiozender. Hè. Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. Jermaine Jackson moet $6,5 miljoen gaan betalen. Dat is bijna €5,6 miljoen. Dat moet hij gaan betalen aan een vrouw die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding. De Amerikaanse zanger heeft namelijk niet gereageerd op haar aanklacht over het vermeende voorval, wat al stamt uit 1988. En Suzanne en Freek zijn afgelopen vrijdagavond aan hun uitzonderlijke reeks van maar liefst 10 concerten begonnen in het Gelderdoom in Arnhem. Het stel stond een tijdje stil bij de situatie van Freek, die ongeneeslijk ziek is, maar besloot vooral uitbundig het leven te vieren. Ja, en de zoektocht is begonnen naar de nieuwe James Bond. Ja, weinig acteurs zullen de rol van de Britse spion James Bond afwijzen. Wie hem goed neerzet is namelijk verzekerd van langdurig werk en kan het gebruiken als springplankje, hè, voor een lange filmcarrière. Ja, Daniel Craig's laatste Bondfilm No Time to Die uit 2021 is nu de felbegeerde rol weer beschikbaar. De audities zijn officieel begonnen. Dat heeft het vakblad Variety gemeld. Ja, Amazon MGM Studios, de rechthebbende van de James Bond franchise, heeft de casting expert Nina Gold ingeschakeld, die eerder de casting deed voor onder meer de fantasieserie Game of Thrones en de Star Wars films. Ja, dus er is een grote zoektocht aan de gang voor de nieuwe James Bond. Dus ja, als je ambitie hebt, je denkt van nou, misschien wil ik dat wel gaan doen, dan zou ik me maar snel gaan opgeven.

0: Nou, Jeep Amali hoorde je voorbij komen met hij wil naar zijn moeder toe, hè? Ja, goedemorgen, dit is voor de wekker wakker op deze zaterdag. En ja, het WK voetbal staat voor de deur. En als het goed is, maar dan moet ik heel eventjes kijken of ik hem inmiddels aan de lijn heb. De man van het bekende liedje De Beker van Aruba voor Nederland. Franklin. Franklin, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Erik, hoe gaat het?
0: Ja, hartstikke goed man. Hey, waar bel je nu vandaan, als ik vragen mag?
1: Nou, eigenlijk, ik ben met vakantie hier in Parijs, weet je, in Frankrijk.
0: Ja.
1: Dus ik bel vanuit Frankrijk.
0: Oh.
1: Ik ben eventjes 1 week in Nederland. Frankrijk, vandaag gaan we terug naar Nederland.
0: Oké.
1: Okay. 1 week, dan gaan we terug naar Aruba.
0: Oké, nou, ik zou dat Nederland nog even uitstellen, want het is hier verschrikkelijk weer. Het is hier koud, het is hier regenachtig, het waait hier. Dus nee, het is hier echt, het is geen pretje momenteel, hoor.
1: Nee. Ik kan wel wat vertellen, ja.
0: Ja, inderdaad. Ja. Hey. Maar jij bent voetbalfan natuurlijk en ik vind het wel geinig, hoor. Je hebt een liedje gemaakt voor Nederland eigenlijk. De Beker van Aruba voor Nederland. Waarom heb je dat gedaan?
1: Waarom? Ja, het is zo, het idee kwam vanwege dat we eigenlijk uitgenodigd waren om voor de Nederlandse elftal te spelen gedurende WK. Dat was heel lang geleden, 1990, gedurende hetzelfde Ronald Koeman de tijd, weet je.
0: Ja.
1: En eigenlijk, als het is zo dat we mocht Nederland van Duitsland winnen, dan zouden we de dag daarop eigenlijk naar Italië gaan. En dat was, wauw, dat was voor mij iets, voor ons dan, iets heel groot, weet je. Om in de Eretribune gaan spelen voor de Nederlandse afstand, een groot toernooi. Nee, dat is echt iets groots, weet je.
0: Ja.
1: En 4 jaar later zei ik, nou, laat ik misschien een liedje schrijven. Of mogen we, wil gevraagd worden. Dan hebben we een liedje om eigenlijk te spelen, weet je. En zo kwam ik op het idee om laat ik een liedje voor het Nederlands elftal te schrijven.
0: Ja, hoe hebben ze gereageerd? Heb ik het liedje al laten horen aan ze?
1: Ja, eigenlijk zijn we heel goed, weet je. Ik kan niet klagen. De reactie was heel goed, want ik heb het al sinds een paar jaar terug geïnteresseerd. En de reactie was heel goed. Ja, op de radio, dinges. Ja, ik heb het overal. En ze vonden het heel leuk, weet je.
0: Ja.
1: Leuk, het is echt een stadionmuziek. En ja, het was een succes hoor.
0: Ja, nou, hartstikke mooi man. Ja, en ik moet je zeggen, je liedje is al dagtoppen geweest, hè? Dus we hebben hem al als tip gedraaid, zeg maar, op de radio. Dus ja. En straks als het WK bezig is, dan horen we het liedje ook nog een paar keer voorbij komen. Want ik vind het wel een heel bijzonder project in elk geval.
1: Dus, ja, toch?
0: Ja. Wat denk je zelf? Hoe gaan we het doen met het WK?
1: In de Nederlandse elftal?
0: Ja.
1: Ik zeg van, kijk, Nederland heeft hele goede spelers.
0: Ja.
1: Dat is geen twijfel aan, weet je. Het is kwestie van voorbereiden. Ik zeg van gewoon voorbereiden. Dus ja, deze 2 weken gaan ze samen allemaal voorbereiden. Goede concentratie, weet je. En spelletjes oefenen en zo. En de laatste tijd, weet je, van het toernooi van 2010, 2014, 2000, zelfs vorige WK heeft Nederland heel goed gepresteerd.
0: Ja.
1: Weet je, dus ik zat gewoon helemaal positief. En sinds oktober heeft Nederland geen wedstrijd verloren.
0: Nee, dat klopt. Ja, ze doen het heel erg goed. Maar weet je waar ik altijd bang voor ben? Ik ben altijd een beetje bang dat die spelers allemaal voor eigen belang gaan. Hè? Want je moet een team zijn. Hè? En dat is altijd bij het Duitse elftal heel erg te merken. Hè? Dat is echt een team die samenwerkt. Hè? En dat moet Nederland ook doen. Hè? En niet aan eigen belang denken, denk ik. Ik denk dat ze dan heel ver komen. Ja, ik heb er ook geen verstand van, hoor. Maar dat is mijn eerste impressie.
1: Ja. Kijk, het is zo, ik zeg van, kijk, Nederland had de Dream Team, toch?
0: Ja.
1: Dat was toen de tijd, 1990 was het Dream Team. Niemand kon hen enkel op papier van hen winnen, weet je. Dus Ronald Koeman heeft genoeg ervaring. Want toen de tijd begon ze met elkaar, weet je, nee, die wil dit. Nee, willen jullie de WK halen, dan moeten we 1 team zijn.
0: Ja.
1: En moeten voor een beker gaan. En 1 keer in het leven heb je de kans om de wereldtitel te halen, weet je. We hebben per ploeg, weet je. Dus ik ben dit jaar, het is de enige keer dat ik een wereldtitel kan krijgen. Dat, dat mentaliteit moeten ze nemen, weet je. Dat ze niet voor hun eigen gaan spelen. Nee, we gaan gewoon voor de wereldtitel. En ik zeg, Ronald Koeman is de juiste persoon. Want ze hadden een dreamteam en toch hadden ze niks uitgevoerd. Dus deze is een goede ervaring. Dus ik zie het gewoon positief, hoor.
0: Ja, volgens mij moet Koeman jou uit gaan nodigen om eventjes een pep talk te geven aan het elftal, joh. Want volgens mij gaat hij helemaal goed komen, denk ik, hoor.
1: Ja, echt waar. En vooral, weet je, op dit moment staat Nederland niet als bekend als een, weet je, voor een rivaal voor de B en de. Om de wereldtitel te halen. Nee. En dat is wel positief, want iedereen gaat rustig, weet je, tegen Nederland. En dan dat is zo positief voor Nederland, weet je. Want ja, als je bijvoorbeeld tegen Frankrijk gaat spelen, dan zet je alles tegen Frankrijk.
0: Ja.
1: Nee, maar Nederland, momenteel zeggen ze nee, je gaat rustig spelen en dan gaat het makkelijker worden voor Nederland, weet je.
0: Ja.
1: Ik zie dat gewoon positief, want ze hebben hele goede spelers.
0: Ja, zeker
1: hele
0: weten.
1: Goede spelers,
0: zeker weten, ja. En ik hoop dat jouw liedje ook een heel groot succes wordt tijdens het WK. We gaan hem in elk geval nu draaien en ik wens je een leuke tijd in Parijs, hè, momenteel nog. En dan daarna in Nederland met beter weer, hoop ik.
1: Ja, bedankt hoor. Bedankt voor de interview. Vind ik heel leuk. En ja, respect hoor. En we gaan voor de beker.
0: Juist, ik ga nu draaien. De beker van Aruba voor Nederland. Het voetballied. Dankjewel, hè, Frank.
1: Hey, hoi. Ja, hoi. Een dag verder.
0: Hoi.

Tony Logan, Watanabe. Drie keer het Eurovisie gewonnen, hè? 1980, 1987 en 1992. Ook nog een keertje als songwriter. Hè? En toen had hij een liedje geschreven. Why Me heette dat toen. En Hold Me Now was 1987. En Watanabe hier hoorde je net uit 1980. Ja, wat ik trouwens niet wist, is dat Johnny Logan geboren is in Australië. Ja, ja, het is wel een Ierse zanger, maar hij heeft daar het levenslicht gezien, hè? Ja. Goed, ja. Johnny is trouwens de enige artiest die het Songfestival twee keer als zanger heeft gewonnen. Ja, en nou ja, Watanabe hier is natuurlijk een klassieker. Die hoor je overal voorbij komen, hè? Ja.

0: Dagtoppen voor vandaag. Blue Week en Show Me This Harbor. Het is vandaag zaterdag 16 mei. Ja, het is de 136e dag alweer van het jaar. Ja, we moeten nog 229 dagen doorkomen. En dan zitten we alweer aan het einde van het jaar. Hè? Ja, het is vandaag de geboortedag van... even kijken, Pierce Brosnan. Ja, die kennen we natuurlijk ook nog als James Bond. Hè? In verband met de zoektocht naar de nieuwe James Bond die van start is gegaan. Het is ook de geboortedag van Loretta Schrijver. Ja, is al overleden. En ook de geboortedag van Janet Jackson. Ja, vandaag is ze geboren in 1966 alweer. Hè? Ja.
1: What's up, girl?
2: He stood me up again.
1: Again?
2: Mm-hmm.
1: Well, what's up with this guy? Do you really like him that much?
2: Yes, honey, I love him. He is fun. He does a lot of nice things for me.
1: I know he used to do nice stuff for you, but what has he done for you lately?

Love Elf. Volgens mij wordt het geen grote hit, maar het was wel leuk om een keertje te draaien. Johnny Ising en Feest in het Hooi. Ja, ga vandaag maar eens op zoek. Misschien vind je wat van hem. Ja, ik kan er niks over vinden in elk geval. Of ik zoek misschien verkeerd, dat kan. Maar goed, liedje hebben we wel binnengekregen, hè, via voor de wekker wakker apenstaartje gmail.com. Goed, volgens mij is het klaar, hè? Ja, volgens mij is het gebeurd. Vanavond natuurlijk het Eurovisie Songfestival. Dus vanavond gaan we kijken wie er wint en welke liedjes allemaal ten gehoor worden gebracht. Zijn er nog updates over het Songfestival? Nee, niet echt. Dus nou ja, vanavond gewoon kijken als je Songfestival minded bent. En morgenochtend in de ochtendshow dan vertellen we je sowieso wie er gewonnen heeft. Mocht je het vanavond niet zien en alles missen, dan hoor je dat morgen natuurlijk hier in dit ochtendradioprogramma. Kunnen we? Ja, hè?

We weer op deze zaterdag. Het is vandaag ook de Wereld Whisky Dag, dus drink genoeg, maar wel voldoende. En als je een glaasje op hebt, niet in de auto stappen. Hè? Nee. Goed, dit was er weer. Morgenochtend ben ik er weer natuurlijk met Voor de Wekker Wakker. Ik wens je een leuke dag vandaag op deze zaterdag. Wel een beetje koud, feestje aan, sjaaltje om, maar het komt goed. Af en toe de zon, zijn we ook al tevreden mee. Hè? We gaan eruit met Rolling Stones in de Stars.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. Het noordoosten van Nigeria valt al geruime tijd ten prooi aan geweld van jihadistische groeperingen zoals IS. Daarbij kwamen in de afgelopen 15 jaar al ruim 40.000 mensen om het leven en raakten ruim 2 miljoen Nigerianen ontheemd. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Melisande Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL, georganiseerd door kickbokser en mediapersoonlijkheid Dina Gabri. In de omgeving van de evenementenhal mag de politie personen en voertuigen preventief fouilleren en aanhouden. Waar die dreiging van geweld rond de Gorinchemse evenementenhal vandaan komt, is niet bekend. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataeb Hezbollah en de Iraanse Revolutionaire Garde. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod, vlakbij de Oekraïense grens, zijn 9 mensen gewond geraakt. De Oekraïense president Zelensky dreigt Russische olie- en militaire installaties aan te vallen als vergelding voor de grootschalige Russische aanval op Kiev in de nacht van woensdag op donderdag, waarbij zeker 24 doden vielen en 47 anderen gewond raakten. Op X laat Zelensky weten dat Oekraïne die aanvallen van de agressor die onze levens eisen niet ongestraft kan laten. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet
12: niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
13: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
13: Klinkt goed.
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
15: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
16: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
17: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
18: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
19: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
20: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
19: Klinkt goed.
20: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
21: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
22: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
23: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
22: Help je mee?
24: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
25: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
26: Schakel maar in.
27: Van harte welkom.
28: Schakel maar in.
26: En geniet.
29: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
31: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het Hantavirus voor de wereldbevolking laag. Op X meldt de WHO dat het de status van bevestigde en vermoedelijke gevallen actief blijft volgen. Ook wordt nog gezocht naar de oorsprong van de uitbraak en hoe het virus zich heeft verspreid. Tot nu toe zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus dat recent opdook op het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Rotterdam en daar op 18 mei wordt verwacht. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht een van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De jongeren van 16 en 17 jaar oud zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 11:30 gisteravond toen de bestuurder in een bocht de controle over het stuur verloor. De auto heeft volgens de politie te hard gereden. Bij het ongeval in de Belgische Brasschaat waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. Het noordoosten van Nigeria valt al geruime tijd ten prooi aan geweld van jihadistische groeperingen zoals IS. Daarbij kwamen in de afgelopen 15 jaar al ruim 40.000 mensen om het leven en raakten ruim 2 miljoen Nigerianen ontheemd. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Melisande Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL, georganiseerd door kickbokser en mediapersoonlijkheid Dina Gabri. In de omgeving van de evenementenhal mag de politie personen en voertuigen preventief fouilleren en aanhouden. Waar die dreiging van geweld rond de Gorinchemse evenementenhal vandaan komt, is niet bekend. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
14: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
15: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
16: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
17: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
16: Klinkt goed.
17: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
18: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
19: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
20: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, roeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
21: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
22: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het Kremlin meldt dat hij de komende weken een bezoek aan China brengt. Hij is dinsdag en woensdag in het Aziatische land, waar hij en de Chinese president Xi Jinping hun betrekkingen zullen bespreken en van gedachten wisselen over belangrijke internationale en regionale kwesties, aldus Moskou. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de tweede fatale haaienaanval in Australië dit jaar. De 38-jarige man werd naar de wal gebracht, maar een poging hem te reanimeren lukte niet meer. De aanval van de haai was voor de kust van Rottnest Island, dichtbij de miljoenenstad Perth, de hoofdstad van de Australische deelstaat West-Australië. Volgens Australische media werd de man aangevallen door een 5 meter lange witte haai. Rottnest Island is een populaire toeristische bestemming. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. Op X meldt de WHO dat het de status van bevestigde en vermoedelijke gevallen actief blijft volgen. Ook wordt nog gezocht naar de oorsprong van de uitbraak en hoe het virus zich heeft verspreid. Tot nu toe zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus dat recent opdook op het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Rotterdam en daar op 18 mei wordt verwacht. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht 1 van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De jongeren van 16 en 17 jaar oud zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 11:30 gisteravond toen de bestuurder in een bocht de controle over het stuur verloor. De auto heeft volgens de politie te hard gereden. Bij het ongeval in de Belgische Brasschaat waren geen andere voertuigen betrokken. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
14: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
15: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
17: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
18: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
19: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
20: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
21: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
24: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.

0: van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt, dat meldt de NOS. Verwacht wordt dat het aantal plekken waar de bodem vervuild is met synthetische chemicaliën nog zal toenemen. Onderzoek nog jaren kan duren en veel geld gaat kosten voordat die locaties zijn gesaneerd, al dus de NOS. Probleem daarbij is dat bodemonderzoek naar het PFAS niet kan worden afgedwongen. Formeel kunnen bedrijven zo'n onderzoek tegenhouden. In het kader van het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland geeft de Universiteit Leiden 2 eeuwenoude ringen met beschreven koperen platen terug aan India. Premier Modi krijgt de zogeheten Shola-platen vandaag te zien bij zijn bezoek aan Den Haag, laat de Leidse Universiteit weten. India heeft ongeveer 3 jaar geleden gevraagd om de ringen met platen van Nederland terug te krijgen. Die waren destijds waarschijnlijk opgegraven bij de bouw van een VOC-fort in de Indiase havenstad Nagapattinam. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het Kremlin meldt dat hij de komende weken een bezoek aan China brengt. Hij is dinsdag en woensdag in het Aziatische land, waar hij en de Chinese president Xi Jinping hun betrekkingen zullen bespreken en van gedachten wisselen over belangrijke internationale en regionale kwesties, aldus Moskou. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de tweede fatale haaienaanval in Australië dit jaar. De 38-jarige man werd naar de wal gebracht, maar een poging hem te reanimeren lukte niet meer. De aanval van de haai was voor de kust van Rottnest Island, dicht bij de miljoenenstad Perth, de hoofdstad van de Australische deelstaat West-Australië. Volgens Australische media werd de man aangevallen door een 5 meter lange witte haai. Rottnest Island is een populaire toeristische bestemming. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
15: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
16: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
17: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
16: Help je mee?
18: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
19: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
20: Vaarwel, oude onderbroek.
19: Ich bin Andy Meister.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
22: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Indian, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Lijnstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Honderden mensen stonden urenlang in de rij voor de Royal Pop collectie. Sommigen wilden het horloge van €400 daarna weer duur doorverkopen. In Leidschendam stuurde politie en beveiliging iedereen weg vanwege een grimmige sfeer en ruzies. Daarop besloten de winkels in alle drie de steden gesloten te blijven. Er is niemand aangehouden. Oekraïne heeft van Rusland volgens het Oekraïense Centrum voor Krijgsgevangenen de lichamen van 528 overleden personen teruggekregen. Onderzoekers gaan nu proberen de lichamen te identificeren. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekendgemaakt. Gisteren wisselden Rusland en Oekraïne ook nog ruim 200 krijgsgevangenen uit. De samenwerking tussen de twee landen tijdens de oorlog beperkt zich tot het uitwisselen van gevangenen en lichamen. In het Brabantse Helmond is vannacht een 45-jarige vrouw doodgevonden in haar woning. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een 33-jarige man aangehouden. Het lichaam van de vrouw werd rond 2 uur in het huis aangetroffen. De opgepakte verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en het is nog niet duidelijk wat de relatie tussen de twee was. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Helmond. En uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Verwacht wordt dat het aantal plekken waar de bodem vervuild is met synthetische chemicaliën nog zal toenemen, dat het onderzoek nog jaren kan duren en veel geld gaat kosten voordat die locaties zijn gesaneerd, dat meldt de NOS. Probleem daarbij is dat bodemonderzoek naar het PFAS niet kan worden afgedwongen, want formeel kunnen bedrijven zo'n onderzoek tegenhouden. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
15: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
16: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
17: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
18: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. High Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
19: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
20: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Goed zo.
27: Langstraat FM.
28: Succesnummers met Robert Sneermanni.

Het is zaterdag de 16e alweer, mei 2026. Tijd voor succes nummers 1 uur geweest. Leuk dat je erbij bent. En we hebben heel veel leuke platen weer het komende uur. Uiteraard ook onze twee nummer 1 noteringen.

Langstraat FM, daar luister je naar. Ik ben Robert Snimanis. Tot 2 uur aan het apparaat met de leukste gouden houden. En wat nieuw werk tussendoor. Je hoort het Sommelier uit 2024 en Tonight. En daarvoor hoorde je Bruno Mars uit Just Might. Ja, we gaan het Nederlands werk draaien. Dat doen we met Bluff en Gijke Arnoud. Dat is een Belgische, ja. En de titel van dat dingetje heet De Zoute Landen, ja.

Ja, het was wel nat van de week, maar we hadden het wel nodig, want het was echt goort droog overal. Het gaat beter worden, maar het ergste is, het was nog ontzettend koud. We zijn thuis aan het verbouwen en de verwarming was uit. Ja, wordt het wel heel erg koud, eigenlijk moet ik zeggen. De kettingplaat vandaag is een plaatje van R.U.M. Vorige week hadden we Philip Bailey en Phil Collins en Isa Lover. Dat betekent dat we vandaag met de R beginnen. Plaat uit 1998. De plaat heet Everybody Hurts.

nieuwste van Paul McCartney, uitgekomen trouwens 2 maanden geleden. Maar dat album moet nog wel uitkomen waar hij van afgetrokken is. En dat is op 29 mei komt dat album uit. Daarvoor zat OUM en Everybody Hurts hier bij Langstraat FM. En dit zijn de Time Bands.

En zeg nou zelf, Adele 19 en 21 waren toch eigenlijk wel de mooiste albums van haar. Dat was Set Fire to the Rain van album 21, Adele 21. Daarvoor zaten de Time Bandits en Endless Road hierbij. Langstraat FM. En dit is

De Kido en Narcotic hier bij Langstraat FM. We zijn uit op heel wat kanalen. Midden-Brabant 8A op DAB+. We zijn ook te beluisteren op Noord-Brabant 6C op DAB+. En uiteraard op de FM-band op 106.8 FM. En op in Heusden op 105.7. Het stond er in 1972 op nummer 1. Ja. Deze van Earth and Fire. Hier is Memories.

Dat waren twee nummer 1 noteringen. Allereerst Earth and Fire and Memories hoorde je uit 72. En zojuist Jen Hammer en de Crockett's Team uit 86. De tune van Miami Vice. Het zit weer op. De plaat die ik ga starten die loopt tot het tijdstip van 2 uur. Wens je een fijn weekend en graag tot volgende week.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een treinongeluk in Bangkok zijn 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt. Een goederentrein botste daarop een stadsbus in de buurt van het vliegveld. Door de klap vloog de bus in brand en raakten ook auto's en motoren beschadigd. Hulpdiensten hebben de brand inmiddels onder controle en halen nog slachtoffers uit het wrak. De brandweer is aan het nablussen en haalt de gastank van de bus leeg. De oorzaak van het treinongeluk in Bangkok wordt nog onderzocht. Presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden. Hij werd gisteren levenloos aangetroffen in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Volgens zijn familie overleed hij onverwacht in zijn slaap. Hij had eerder hartproblemen. Hij was jarenlang te zien en te horen op radio en televisie, onder meer als presentator van Top Op, Klokhuis en het SchoolTV Weekjournaal. Bas Westerweel was ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting en hij had 4 kinderen. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Honderden mensen stonden urenlang in de rij voor de Royal Pop collectie. Sommigen wilden het horloge van €400 daarna weer duur doorverkopen. In Leidschendam stuurde politie en beveiliging iedereen weg vanwege een grimmige sfeer en ruzies. Daarop besloten de winkels in alle 3 de steden gesloten te blijven. Er is niemand aangehouden. En paus Leo XIV brengt eind september een staatsbezoek aan Frankrijk, zo heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus bezoekt dan onder meer het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs op uitnodiging van president Macron. Het is het eerste officiële pauselijke staatsbezoek aan Frankrijk in 18 jaar tijd. Volgens Franse media gaat paus Leo ook naar het bedevaartsoord Lourdes, maar het officiële programma volgt later dit jaar. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Ga je
12: je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Mag.
16: Wat mag?
15: Je weet wel Mac.
16: Hè?
15: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
17: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
18: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
19: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
20: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
21: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
22: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
23: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
24: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Goed zo.
30: Langstraat FM.
28: Dit is de flitsschijf van deze week.
31: Miss Montreal met schuilen.

0: Schuiler van Miss Montreal, dat is deze week gekozen tot flitsschijf. Hey, van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van de Flitsende 50, de zevende jaargang, weken nummer 20. Het is de lijst van de zaterdag 16 mei 2026. En het is de 329ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. Wat hebben we deze week? Nou, we hebben maar liefst 10 oude flitsschijven, 13 zittenblijvers, 11 stijgers, 21 zakkers en 5 nieuwkomers. En als we 5 nieuwkomers hebben, hebben we ook 5 verdwenen platen.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Redder 50. I never felt this way.
3: Ik ben niet meer bang, de storm dreigt wel voorbij. Ik hoef niets te verlangen.
2: Nummer 47.

De verdwenen platen netjes door Kees op een rijtje gezet. Op nummer 50, My Lucky Day. Nou, zo'n Lucky Day is het deze week niet voor Milo. Een oude flitsschijf, 10 weken stond hij genoteerd. En 109 punten bij elkaar gescharreld. 60 punten voor Ik Ben Niet Meer Bang van Hanna May. En er stond vorige week er nog op een nummer 49. 5 weekjes in de lijst. 17 weken in de lijst. De Rain Dance van Dave, vorige week nog 47. 17 weken in de lijst, 409 punten. En dan de flinke zakken deze week. 29 weken in de lijst, 1031 punten voor Gone, Gone, Gone. En David Guetta, Teddy Swims en Twans and Ice, die zijn inderdaad Gone, Gone, Gone. Vorige week stond de plaat nog op 46. En 45, die ook verdwenen is, slechts na 4 weken. Days We Left Behind, een oude flitsschijf. Paul McCartney, slechts 38 punten bij elkaar. Nou goed, dan gaan we nu meteen van starten met de flitsende 50 van deze week. En we starten meteen goed met de nieuwe op nummer 50.

New Religion van Baby Rasha samen met Faithless kwam deze week binnen op nummer 50. Nummer 49, dat is een oude flitsschijf. Get In Girl van de Maker Trainer. 12 weken zat de plaat genoteerd. En vorige week stond de plaat nog nummer 48. En vorige week 35, nu naar nummer 48 gezakt. Where Is My Husband van Ray naar 32 weken dat de plaat genoteerd staat. En op nummer 47 hebben we weer een nieuwkomer. Waar blijf je nou? Dat is Donnie samen met Senna.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Waar blijf je nou?
2: Waar blijf je nou?
1: Ja, dat is de titel van de plaat. Donnie en Senna hoorde je deze week binnengekomen op nummer 47. Nummer 46, die komt van 42. Begin opnieuw van Bazaar in de 33e week. En 31 weken staat de Fate of Ophelia genoteerd van Taylor Swift. 12 weken lang stond ze op nummer 1. En nu zakt ze weg van 36 naar nummer 45. En 44 vinden we weer een nieuwkomer. Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear.

0: De Kingdom of Fear vinden we deze week op een nummer 44 in de frissende 50. Nummer 43 die komt van 41. Be Mine van Kemmerat. 18 weken lang staat de plaat genoteerd. En die slaan we deze week ook over. En nummer 42, dat is zo wel leuk. Dat is ook weer een nieuwkomer. Het is namelijk de flitsschijf van de afgelopen week. En dat is niemand minder dan O'Gene met Something Perfect.
1: Yeah.

Something Perfect, de nieuwe single van de Origin. En die komt deze week binnen op een nummer 42. Het is nog niet de hoogste nieuwkomer, want die gaan we in het volgende uur draaien. We gaan nu wel luisteren naar nummer 41. Dat is een zakker van 39 afkomstig in de 23e week. Sarah Larsson met Lush Life.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Eerste overzicht Flitsende 50 gaat van 50 naar 40. Gelijk een nieuw binnenkomen. De eerste 50 voor New Legend van Bibi Rexha en Faithless. Megan Trainor en Get In Girl, ex-flits, schrijven op 49, komt van 48 in plaats gezakt. Dat is ook een zakker voor Ray en Where Is My Husband, 38 vorige week, 10 plaatsen gezakt naar 48. Tweede nieuw binnenkomer op 47 en die is van Donnie en Senna, Waar Blijf Je Nou? Maar is 33 weken alweer in de lijst voor Bazaar en begint opnieuw, wel gezakt 42 naar 46. Geldt ook voor Taylor Swift, een zakker van 36 naar 45, The Fate of Felia. Dat is met de 31ste week een ex-nummer 1. Cameron Wright komt dan als derde nieuw binnenkomer op 44, Kingdom of Fear. Een kamerad met Be Mine, 18e week, 43 te vinden deze week. 42 is ook nieuw, O'Jean en Something Perfect, de ex-flitschijf. En 41 komt van 39, Sarah Lawson en Lush Life in de 23e week. Dan 40, Somber en 12 to 12, komt van 34.

Sommige hoor je met 12 to 12. 32 weken lang zat de plaat genoteerd. En deze week zakken ze weg van 34 naar nummer 40. Nummer 39 die komt van 35. En staat inmiddels al 18 weken genoteerd. Offenbach met Miles Away.

Miles Away van de Offenbach vinden we deze week wel op nummer 39. En 38 is ook een zakker van 33 afkomstig in de achtste week. Dominic Freek met White Keys.

Dominique Fiek met White Keys vinden we deze week dan op een nummer 38 van 33 afkomstig. En 37, die komt van 32. Dominique Fiek staat slechts 8 weken genoteerd, maar deze plaat hoor je al 25 weken. Shannon Sparrow met Die on This Hill.

0: 22 door via TikTok. Op 6 februari 2026 bracht hij Drive Safe uit, een samenwerking met Niall Horan. Het nummer verscheen via Sony Music UK.
1: Flitsende 50, feitje.

0: Nou, we kunnen maar met recht stellen dat ze heel veilig door flitsende 50 doorgaan. Want ze zijn deze week maar gestegen van 43 naar 36. En ze staan 11 weken genoteerd. Maar ik moet er wel bij zeggen dat die plaat al een keer op een nummer 17 staat genoteerd. Dus Maal Smits en Neil Horan, daar kunnen we zeker van zeggen dat ze het zeker geen uitslopers zijn.
1: Ik ben de

Uit Slover, Samuel L. Wilton samen met de Bankzitters. En die vinden we deze week op nummer 35 van 29 afkomstig. 10 weken in de lijst. En 5 weken staat Dominique Fiek genoteerd met Baby Doll. I can't move.

0: Save Me Tonight van Jennifer Lopez en David Guetta. 4 weken staan ze genoteerd en deze week omhoog gegaan van 40 naar 33. En op nummer 32, daar vinden we Lil Kleine met Lijntje.
1: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vijf.
2: Jacques Chirac.
1: Oh man.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest. Onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. In Den Haag liepen zo'n 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad, terwijl er ook tegenacties zichtbaar waren. In Nijmegen gingen ook groepen de straat op, soms juist met een tegengeluid voor vluchtelingen. In Groningen bleef het aantal deelnemers beperkt tot een kleine groep. In Leeuwarden waren er enkele tientallen mensen op de been. Op de kermis in Purmerend is de politie gisteravond aangevallen door tientallen jongeren nadat agenten een vechtpartij tussen jongeren hadden beëindigd. Daarna keerde een groep zich tegen de politie en werd er met vuurwerk en stenen gegooid. De kermis in Purmerend is uiteindelijk veel vroeger dan gepland gesloten omdat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. Er is nog niemand aangehouden. Wel zijn er enkele lichtgewonden, maar de politie zegt niet of het om agenten of jongeren gaat. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral in de afgelegen provincie Ituri zijn veel besmettingen vastgesteld. Volgens gezondheidsdiensten zijn er mogelijk nog honderden mensen besmet geraakt. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. De WHO stuurt nu extra hulpgoederen en medisch materiaal naar het getroffen gebied in Congo. En presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden. Hij werd gisteren levenloos aangetroffen in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Volgens zijn familie overleed hij onverwacht in zijn slaap. Hij had eerder hartproblemen. Hij was jarenlang te zien en te horen op radio en televisie, onder meer als presentator van Top Op, Klokhuis en het SchoolTV Weekjournaal. Bas Westerweel was ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting en hij had 4 kinderen. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
15: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
16: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakker Pim, Putstraat 68 in Waalwijk.
17: Schakel maar in.
18: Van harte welkom.
19: Schakel maar in.
17: En geniet.
20: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Goed zo.
25: Langstraat FM.

0: vanaf de hart of vanaf de start.
1: Je hebt mij van Kevin samen met Roxy Dekker is deze week de hoogste nieuwkomer op nummer 31. Dat we even alle nieuwkomers nog op een rijtje zetten.
2: Nieuw. In de flitsende 50.

0: De hoogste nieuwe in de flitsende 50.
1: De nieuwkomers eventjes voor je op een rijtje gezet. De nieuwe religion van Bibi Rexha samen met Faithless kwam binnen op nummer 50. Op nummer 47, waar blijf je nou? Van Donnie en Senna. Kingdom of 4 van Cameron Whitecomb kwam binnen op nummer 44. En op 42, Something Perfect van O'Gene. En de hoogste nieuwkomer, die heb je net gehoord. Je hebt mijn Kevin samen met Roxy Dekker. En die komt binnen op nummer 31. En de nummers 40 tot en met nummer 30, die krijg je van Erik.
2: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
3: We tellen er weer 10 af, van 40 naar 30 nu. Wederom op 40 van Stamber, 12 tot 12, van 34 afkomstig. En van 35 afkomstig naar 39 gezakt is Offenbach in de 18e week Miles Away. Dominic Fike met White Keys op 38 komt van 33. En ook gezakt van 32 naar 37 is Shanna Spiro met Die on This Hill. Will Smith, Neil Horn en Drive 7 in de 11e week is op 36 te vinden, komt van 43. 29 naar 35 dan Samuel Welton en de bankzitters in de 10e week Uitslover. En 34, die komt van 27, gezakt dus ook Dominic Fike nog een keer, maar dan met Baby Doll. 33 komt van 40, dat is lichte stijging voor Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight. En Little Kleine en Milo Laat Het Lukken met Lijntje op 32. 31 nieuw dan, Kevin, Roxy Dekker, Je Hebt Mij. En 30 tot slot van 23, Monique Smit, Ik Wil Je Helemaal als ex-flitschijf zijnde.

0: Monique Smit in de 7e been. Kik wil je helemaal zakken van de 23 naar nummer 30. En het is een oude flitsschijf.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de flitsende 50. Flitsende 50. Nummer 3.

Ja, dat was hij dan, de top 3 van vorige week. Eventjes kijken op nummer 3. So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Op nummer 2, Bruno Mars met I Just Might. En Fever Dream van Alex Warner vonden we vorige week op nummer 1. Zou die nog steeds op nummer 1 staan? Of hebben we misschien een andere? Blijf gewoon luisteren de komende 2 uur. Dan ga je het antwoord vanzelf tegenkomen.

Fantastische is de plaat toch om nog eens een keer terug te horen in de flitsende 50. Je hoort Barminium van Fresh samen met Lassa. En Jenny Roll vinden we deze week op 28 en zitten blijven. Oh.

Jelly Hole hoorde je met I'm Good. 7 weken zat hij genoteerd en deze week blijven staan op nummer 28. Vorige week binnengekomen op nummer 44. De nieuwe single van Sam Milieu, 24 Hours. En nu op 27. I'm

0: The Thing I Love van Max en Andy Kramer. 11 weken staan ze nu genoteerd in de flitsende 50. En deze week zijn ze helaas blijven staan. Nummer 25, die kwam vorige week binnen op nummer 37. 2 weken staat hij al genoteerd. Het is voor de 2e keer volgens mij dat we Lil Kleine tegenkomen. Nu met Samuel Welten en Maak Me Nou Niet Gek.
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet gek.

0: Labert, 12 weken staan ze genoteerd in de flitsende 50. En deze week zakte de platen weg van 22 naar 24. Nog een zakker op 23, van 18 afkomstig. 9 weken voor Sam Fender, samen met Olivia Dean.
1: Now let go of everything I love.

Sam Fender samen met Olivia Dean. 9 weken staan ze genoteerd met Redmi in. En Olivia Dean, die komen we straks nog tegen in het volgende uur. Want ze staat nog steeds hoog genoteerd in de flitsende 50. Nummer 22 dan, van 14 afkomstig. En dat slechts in de 4e week. Dat valt me tegen dat Bruno Mars zo hard alweer naar beneden valt met deze plaat. Het was een hele goede opvolger geweest van I Might. Risk It All staat dus nu op nummer 22.

Bruno Mars dus met de I Might. En dat vinden we dan op nummer 22. 21 nu. Beauty and the Beast van Justin Bieber en Nicki Minaj.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: De raad van 30 naar nummer 20 in het volgende overzicht. Dat is beginnend met Monique Smit. Ik wil je helemaal op 30. 29 dan, dat is van Fresh Cam en Laza Bare Minimum. Dan 28 op blijven staan is Jelly Wall I'm Good in de zevende week. En Sommieux 24 Hours 27, komt van 44. 26 blijft 26, Max en Andy Grammer in de elfde week The Thing I Love. En 37 gaat naar 25 voor Little Klein en Samuel Welton, Maak Me Nou Niet Gek. 24 komt van 22, Maxime en Babette in de twaalfde week, hoe dan ook. 23 komt van 18, Sam Fender, Olivia Dean in de negende week, Rhyme Me In. En 14 gaat naar 22, dat is ook weer een lichte zakker voor Bruno Mars, Risk It All. Dan, 21 vorige week, 21 deze week, Justin Bieber, Nicki Minaj en Judy and the Beat, en dat op derde week. Dan vinden we 20, ook blijven staan ten opzichte van vorige week op 20. Chris Cross Amsterdam, Jan Smits, Frans Bauer, als ex-flitsschrijf, zij hoort bij mij.

niet nodig van Vlemming en Meteor. Zat al 20 weken genoteerd in de flitsende 50. En deze week is de plaat op nummer 19 blijven staan. Dan 18, die maakt een sprongetje naar boven toe van 24 afkomstig. 3 weken zat ze al genoteerd. Olivia Rodrigo en het nummer heet Drop Dead.

3 weken zelfs al genoteerd met deze single. Olivia Rodrigo met Drop Dead. En deze week omhoog gegaan van 24 naar nummer 18. En als je dan gaat vragen aan Bella Kay wat ze ervan vindt, dan zegt zij: I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it.

love it, I love it, I love it. 9 weken lang zat de plaat genoteerd en deze week weer teruggegaan van 13 naar nummer 17. De laatste van dit uur is Bazaar, Nacht in Amsterdam. Ik vraag...

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Eiffeltoren in Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen. De actie werd opgeëist door activisten van Extinction Rebellion. De groep hing een grote vlag aan de eerste verdieping van de toren om aandacht te vragen voor de Nakba in 1948, de verdrijving van de Palestijnen. Volgens de Franse politie gaat het om het zonder toestemming betreden van een beschermd gebouw en het in gevaar brengen van anderen. De activisten zouden nu nog vastzitten. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. In Den Haag liepen zo'n 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad, terwijl er ook tegenacties zichtbaar waren. In Nijmegen gingen ook groepen de straat op, soms juist met een tegengeluid voor vluchtelingen. In Groningen bleef het aantal deelnemers beperkt tot een kleine groep. In Leeuwarden waren er enkele tientallen mensen op de been. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral in de afgelegen provincie Ituri zijn veel besmettingen vastgesteld. Volgens gezondheidsdiensten zijn er mogelijk nog honderden mensen besmet geraakt. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. De WHO stuurt nu extra hulpgoederen en medisch materiaal naar het getroffen gebied in Congo. En voor Paleis Huis ten Bosch hebben zo'n 50 mensen gedemonstreerd voor de terugkeer van het ontvoerde meisje Insia. De demonstranten hoopten de Indiase premier Modi rechtstreeks aan te spreken tijdens zijn bezoek. Maar toen zijn stoet via een andere ingang bleek te zijn gereden, ontstond er teleurstelling en geroep om aandacht. De moeder van Insia zegt dat het belangrijkste is dat de zaak na 10 jaar toch wordt besproken op hoog niveau. De stoet reed later alsnog langs de demonstranten. De actie ging door. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
6: Flex Estate. Own your deal.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakker Pim. Putstraat 68
14: in Waalwijk.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
18: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker.

0: kan iemand het licht weer aandoen, want ik zit in het donker. Turn the lights off van Justin, Jazzstyle en John. 9 weken staat de plaat genoteerd en deze week weggezakt van 12 naar nummer 15.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. Nummer 3.

De top 3 van vorige week. Op nummer 3 vonden we So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. I Just Might van de Bruno Mars op nummer 2. En de 4 voor Dream vonden we op nummer 1. Zou dat nog zo zijn deze week? Blijf gewoon dit uur luisteren, dan kom je vanzelf het antwoord tegen.

0: zeggen.
1: Een flitsende 50 feitje.
2: Talk to You is een house track die Another and 45 Ultra op 6 maart 2026 uitbracht via het label No Art, het eigen imprint van Another. Het nummer duurt 3 minuten en is een samenwerking waarbij 45 Ultra de vocalen verzorgt. Another is een Nederlands DJ en producer duo dat bekend werd met hun track Relax My Eyes. 45 Ultra is een vocaliste met een catalogus van soulvolle, langzame nummers. De track bereikte de eerste plaats op de Warm Global Dance Radio Chart en werd bijna 50.000 keer gebruikt in TikTok-video's. De productie kenmerkt zich door een relaxed tempo en zonnige synths.
1: Flitsende 50, feitje.

to You van Another 45 Film met Ultra. Vijf weken lang staat de plaat genoteerd in de flitsende 50. En deze week gaat hij omhoog van 16 naar nummer 12. Nog een flinke stijger van 25 naar nummer 11. Daar gaat Justin De Wild met Cheerio.

0: fietsen de 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar 10 uur. Blijven staan op 20 is dat Crisscross Amsterdam onder andere. Zij hoort bij mij. Flemming en Meteor in de 20ste week blijft op 19 staan met Niet Nodig. En 24 gaan naar 18. Olivia Rodrigo met Drop Dead derde week. Bella Kay, I Love It, I Love It, I Love It op 17. Afkomstig van 13, dus iets gezakt. En 17 gaan naar 16, dat is weer één plaatsje winst voor Bazaar en Nacht in Amsterdam. Tijdsflitschijf in de 10e week. 12 van 15 dan. Justin, Jack Staal en John met Turn the Lights Off. En 14 komt van 15 Robert van Hemert, Donnie in de 15e week. Susanne Freek, halverwege uit Flitschijf. 11 naar 13. En 16 vorige week, nu 12, is iets wat doorgestegen voor Annetter en 54 Ultra. Talk to you. Justin de Wild met Sirio, 11 van 25. En 10 blijft 10. Taylor Swift als X-Flitschijf met Upper Light in de 22e week. I had a

Open Light, dat is dan de single van Taylor Swift. Staat nu aan de rand van de top 10. 22 weken staat ze genoteerd. Het is een oude flitsschijf. Met name de allereerste flitsschijf van dit jaar. En die Fate of Ophelia, die zat bijna onderaan in de flitsende 50. En die zal volgende week helaas wel verdwenen zijn.

De handbereiken van Sombrus hadden inmiddels al 12 weken genoteerd. En deze week zakte de plaat weg van 6 naar nummer 8. En ik moet zeggen, dat is niet een hele spannende top 10 die we hebben. Want op nummer 7 is Bowser blijven staan met...

Mr. Know-it-all van Teddy Swims is een oude flitschijf. 4 weken zat hij genoteerd en deze week is hij omhoog gegaan van 8 naar nummer 6. 36 weken, waarvan 4 weken lang op nummer 1. Deze week de langste noteerde, Olivia Dean, Man I Need.

So easy to fall in love. Olivia Dean staat met deze plaat al 26 weken genoteerd. Ze is niet verder gekomen dan een nummer 3 notering. Maar ze staat al wekenlang in de top 10 en heeft nog behoorlijk wat punten bij elkaar geschuild. Nummer 2 is ook een zittenblijver. Bruno Mars.

0: 12 weken lang stond hij op nummer 1 en nu is hij op nummer 2 blijven staan in de 17e week. I Just Might van Bruno Mars.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de flitsende 50. Flitsende 50. 9. Flitsende 50. Flitsende 50. 7. Nummer 6.

0: De flitsende 50.
1: Straks de nummer 1. Nu tellen we al van 10 en nummer 2. 10, beginnen we mee. Blijft op 10. Dat was het van vorige week. Taylor Swift en Apple Light. Every Styles and American Girl gaat van 9 naar 9. Blijft dus staan. 6 naar 8 is 2 plaatsen verlies van Samba en Homewrecker 12e week. De helft, 6 weken, in de lijst Bauza, Magnetic, blijven staan op 7. 8 gaat naar 6, 2 plaatsen winst voor Teddy Swims, Mr. Know-It-All's ex-flitschijf. En Olivia Dean, Man I Need, 5 vorige week, 5 deze week, blijft dus staan. Ook 4 blijft staan, Shakira, Zoo, in de 16e week. En ook 3 blijft staan, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love in de 28e week. En ook 2 blijft staan, Bruno Mars, I Just Might, ex nummer 1 in de 17e flitsweek.
0: Nummer 1.
2: Ja, en ook de nummer 1 is blijven staan voor de vierde achtereen volgende week dat de plaat op nummer 1 staat. 10 weken lang staat hij nu in de flitsende 50 genoteerd. Alex Warner met 4 voor 3. Nou, wat ons betreft weer bedankt voor het luisteren. Volgende week doen we het weer dunnetjes over. Als jij gaat stemmen op flitsende50.nl en dan klik dan op jouw top 5.
3: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: lopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een reddingsoperatie op de Malediven is een duiker omgekomen die hielp zoeken naar overleden Italiaanse grotduikers. De Maledivische militair nam deel aan de zoektocht naar 4 omgekomen Italiaanse duikers. Die groep deed daar onderzoek op zo'n 50 meter diepte toen het misging. 1 lichaam was al geborgen, naar de andere 3 wordt nog gezocht. Wat er precies in de grot gebeurd is, is nog altijd onduidelijk. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden, blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Dat hebben de Deense en Duitse autoriteiten bevestigd. Het dier werd eerder deze maand nog met succes naar open zee geleid, doordat private investeerders de kosten betaalden. Toch is de walvis daarna overleden en aangespoeld bij Denemarken. Bij het dier is de tracker geïdentificeerd die was aangebracht, waarmee is bevestigd dat het inderdaad om Timmy gaat. Vakbond FNV waarschuwt dat het weekend, vrije avonden en feestdagen onder druk staan door de plannen rond de winkeltijdenwet. De bond roept het kabinet op om daar niet aan te tornen. Volgens de FNV dreigen werknemers steeds meer de dupe te worden van de ruimere openingstijden in winkels. De huidige wet bepaalt nog vaste openingstijden met ruimte voor gemeenten om daarvan af te wijken. Eerder strandde een poging van supermarkten om die regels te omzeilen nog bij de rechter. En in een aantal Nederlandse steden is vanmiddag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, vooral tegen asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In steden als Den Haag, Utrecht en Den Bosch gingen honderden mensen de straat op, maar er waren ook tegendemonstraties. In Nijmegen werd de sfeer grimmiger, daar zijn 2 mensen aangehouden. Op sommige plekken werd ook met vlaggen en leuzen actie gevoerd, maar de meeste protesten verliepen rustig. De politie vond ze vrij beheersbaar. Het weer bewolkt met alleen in het oosten af en toe een bui en komende nacht met name in het westen. Het is 's nachts zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
9: Flex Estate. Own your deal.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
13: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
14: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
15: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
14: Oh ja?
15: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
14: Klinkt goed.
16: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
17: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
18: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
19: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
20: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
19: Klinkt goed.
20: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker.

0: 2006. En als je buiten kijkt, het is een beetje klam, het is een beetje koud, het is een beetje onstuimig. Maar binnen is het warm en we hebben heel veel muziek en tips om leuke dingen te gaan doen in de Langstraat.
1: Michael van der Velden. Langstraat
0: FM. Want ik denk altijd aan jullie. Always on my mind, the Pet Shop Boys. Hier op Langstraat FM.

En dat was de titel van Jennifer Lopez en David Guetta. En ik heb een tip voor u. Op 19 mei dan is er een blaasconcert. Een zogenaamd lenteconcert in de Bolder in Waspik. De werkgroep Blaasconcerten van de Bolder organiseert al ruim 20 jaar... drie concerten met een seniorenorkest. Een nieuwjaarsconcert, een lenteconcert en een herfstconcert. Zowel het publiek, maar zeker ook de musicerende orkestleden genieten met volle teugen van deze concerten. Op dinsdagmiddag 19 mei staat het jaarlijkse lenteconcert gepland. Dit keer met medewerking van het seniorenorkest de Langstraat onder leiding van Willem van der Laar. Het belooft een muzikale middag te worden. De entree is gratis. En het concert begint om 2:00 en de inloop die start om 1:30. Nou, dat is nogal een stijl hebben. Door met Harry Styles en American Girls.

Can't Stop the Feeling. Ja, en ooit was dit een interval act op het Eurovisie Songfestival. Een van de betere versies was dat nog. Ik weet nog dat ze een paar jaar later het in Israël probeerden. Dat was het jaar dat Duncan Lawrence won. En toen stond Madonna zo vreselijk te krijsen. Ja, het was gewoon eigenlijk niet om aan te horen. En ja, dan is Justin Timberlake een verademing. De verademing. Ik ga u even. Ja, ik vond echt iets fouts in de kast bij Langstraat Media. Ja, we hebben allerlei kastjes die we kunnen opentrekken. Tegenwoordig is dat allemaal wel een beetje digitaal. Maar dit is lekker zo'n oudje uit de 70s. Can't

afkloppen. Amy Stewart. En Knock on Wood. En van de klanken van Amy Stewart gaan we naar het weer in Brabant. In Loon op Zand, Kaatsheuvel, Heusden, Drunen, Dongen. Ja, vanavond komt in het oosten van de provincie eerst nog een lokale bui voor. Verder is het overwegend droog en op veel plaatsen nog een tijdje zonnig. Vannacht raakt het bewolkt. De minima komen uit tussen de 5 en 8 graden met de laagste waarde in het oosten. Morgen dan start het bewolkt en af en toe dan valt er regen. In de middag zijn er buien met af en toe zon. Zo'n 14 tot 16 graden. Het wordt ietsje warmer dan vandaag. En in de nieuwe week, dat is goed nieuws, stijgt de temperatuur trapsgewijs naar de 20 graden of misschien wel meer in de tweede helft van de week. Aanvankelijk dus nog wisselvallig, maar na woensdag overwegend droog en zonnig. En dat is lekker. Dat verdienen we. To deserve you. Better Midler. I would die for you.

0: Ja, ik lees hier net op bezoekdelangstraat.nl dat morgen de avondvierdaagse in Raamsdonk sfeer van start gaat. Daar kun je naar Kit Centrum De Ruif. En in Loon op Zand gaat die ook van start. En in Loon op Zand start de avondvierdaagse. 2 dagen bij basisschool De Blokkendoos. Dat is maandag en dinsdag. En woensdag en donderdag dan start die bij basisschool De Lagerwijkers. Dat heeft er alles mee te maken dat we even geen dorpshuis hebben in Loon op Zand. Maar het zijn wel leuke wandelingen van 5 en 10 kilometer lang. Kijk even op de lokale media of zoek even op Loduca. Dan kunt u zich ook voor de avondvierdaagse inschrijven. En dat kan ook voor de avondvierdaagse in Raamsdonksveer. Daar moet u eventjes googelen op avondvierdaagse Raamsdonksveer.
1: Michael van der Velden.
0: En we steken even al die lopers het hart onder de riem.

0: gezegd. In Leidschendam was het volgens mij, omdat er ruzie was over een heel bijzonder Swatch-horloge. Nou ja, ik kijk even naar de tijd. Het is een aantal minuten voor 6:00. Dat betekent dat ik je ga verlaten met Leuk en Lekker in de Langstraat. We gaan eruit met een Guilty Pleasure uit 1979. Kwam hier.
1: Info en hits.
0: Langstraat FM. Racing and Some Girls. Ik zeg houdoe en tot volgende week.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een reddingsoperatie op de Malediven is een duiker omgekomen die hielp zoeken naar overleden Italiaanse grotduikers. De Maledivische militair nam deel aan de zoektocht naar vier omgekomen Italiaanse duikers. Die groep deed daar onderzoek op zo'n 50 meter diepte toen het misging. Eén lichaam was al geborgen, naar de andere drie wordt nog gezocht. Wat er precies in de grot gebeurd is, is nog altijd onduidelijk. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden, blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Dat hebben de Deense en Duitse autoriteiten bevestigd. Het dier werd eerder deze maand nog met succes naar open zee geleid, doordat private investeerders de kosten betaalden. Toch is de walvis daarna overleden en aangespoeld bij Denemarken. Bij het dier is de tracker geïdentificeerd die was aangebracht, waarmee is bevestigd dat het inderdaad om Timmy gaat. Vakbond FNV waarschuwt dat het weekend, vrije avonden en feestdagen onder druk staan door de plannen rond de winkeltijdenwet. De bond roept het kabinet op om daar niet aan te tornen. Volgens de FNV dreigen werknemers steeds meer de dupe te worden van de ruimere openingstijden in winkels. De huidige wet bepaalt nog vaste openingstijden met ruimte voor gemeenten om daarvan af te wijken. Eerder strandde een poging van supermarkten om die regels te omzeilen nog bij de rechter. En in een aantal Nederlandse steden is vanmiddag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, vooral tegen asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In steden als Den Haag, Utrecht en Den Bosch gingen honderden mensen de straat op, maar er waren ook tegendemonstraties. In Nijmegen werd de sfeer grimmiger, daar zijn twee mensen aangehouden. Op sommige plekken werd ook met vlaggen en leuzen actie gevoerd, maar de meeste protesten verliepen rustig. De politie vond ze vrij beheersbaar. Het weer bewolkt met alleen in het oosten af en toe een bui en komende nacht met name in het westen. Het is 's nachts zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Prinsestraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een woning in het Groningse Stadskanaal waar grote onrust is ontstaan vanwege twee ernstige gevallen van kindermishandeling zijn knuffels en brieven neergelegd. De bewoners willen hiermee hun morele steun geven aan de mishandelde kinderen. De twee, een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, werden langdurig mishandeld door hun moeders, die gisteren zijn aangehouden. In het gebied is na een dreiging tot brandstichting een noodverordening van kracht. Andris Kulberg, nu nog lid van de conservatieve oppositie, wordt de nieuwe premier van Letland. Hij volgt Evika Silina op, die deze week opstapte in een regeringscrisis die ontstond nadat er Oekraïnse drones boven het luchtruim van de Baltische Staten waren gevlogen. Die waren uit koers geraakt op hun weg naar Rusland. Maar het werd de Letse regering kwalijk genomen dat ze niet waren tegengehouden. Het Letse parlement moet de voordracht van de nieuwe premier nog goedkeuren. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Ook voor morgen wordt gedreigd met acties. Ook door een groep die zich Kappen met Kolen noemt en eveneens tegen fossiele energie is. Het bedrijfsleven in de haven is de blokkades spuugzat en spreekt over levensgevaarlijke sabotage. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. Het medicijn wordt voorgeschreven bij zeldzame auto-immuunziekten. In de VS, waar het ook wordt gebruikt, zijn geen sterfgevallen gemeld. De Amerikaanse en Europese medicijntoezichthouders doen onderzoek naar de betrouwbaarheid van het medicijn. Het weer bewolkt met buien. Het wordt vannacht zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat en
8: start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

84. En Big in Japan. Terwijl ik weer helemaal mezelf weer niet eventjes niet hoorde. Maar goedenavond, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Peters Platenbraden op deze zaterdag de 16e mei. Tot 9 uur zijn we weer bij je met Peters Platenbraden. Met natuurlijk weer heel wat leuke muziek. Het album van de maand, trek daarvan. De concertagenda. En zoals gewoonlijk in de tweede uur ook weer de partyagenda. En muziek uit 2010 van Maroon 5, Misery. Oh, yeah.

uit. 2010 alweer deze van Maroon 5 en Misery. Laten we de nieuwe gaan draaien van Dotan, die heet Let You Go.

0: been so long.
1: Je hoorde Mr. Cole, daarmee gaan we terug naar 2001. Uit Tilburg komt Wenne Draat. Hij heeft gisteren zijn nieuwste single uitgebracht. Die heet Midden in de Nacht.

Midden in de nacht, de allernieuwste single van Werner Draat. Laten we naar 1973 gaan met Blue Ride Rangers en Hearts of Stone.

0: Peters Platenparade, album van de maand.
1: Tijd alweer voor het album van de maand mei. In dit programma Peters Platenparade deze maand het nieuwste album van Vanessa Carlton. Vandaag van dat album track nummer 6, die heet He Was a Dancer.

Hier was de Dance track 6 van het album Vels, het nieuwste album van Vanessa Carlton. Het album van de maand mei in dit programma Peace Platen praten. Dus dat betekent ook volgende week en de week erna nog een track van dit album. En nu naar 1980 met een van de grootste hits van de Pretenders, die heet Brass in Pockets.

Pretenders en Brass in Pocket. We gaan naar de jaren 90, naar 19. Even spieken. 94 met Aerosmith. En een van de grote hits is deze Crying.

Aerosmith nam ons maar terug naar 1994. Welbekende Crying. Mieke Vlien heeft een nieuwe single uitgebracht die heet 24/7.

0: fix. Go.
1: Wanda Bent en Odie Noala.
2: Beters platenparade. Concertagenda.
1: Inderdaad, tijd voor de concertagenda voor de komende week. Vanavond in de Hall of Fame in Tilburg, Weather Day. En vanavond in 013 in Tilburg, Hickpie. Met een albumrelease show in zaal Next van 013. Vanavond in de Messen met daar Clan of Schuimox. Tezamen met Essence en Darker in de grote zaal. En vanavond in de F-Rade in Eindhoven, Wamania. Met Tributes to Wem in de grote zaal. Vanavond in de Lieve Kampenos, Bouke Bakker en de Soul Cages met Tribute to Sting and the Police in de grote zaal. Vanavond in Tivoli Vredenburg Utrecht, Astronaut in Cloud 9. Ook in Tivoli Vredenburg Utrecht vanavond Pervin Chakar in zaal Hertz. En ook vanavond in Tivoli Vredenburg Utrecht Meteor treedt op in zaal Pandora. Ook vanavond nog in Tivoli Vredenburg Utrecht Coming on Strong, de Golden Earring Tribute Band in de grote zaal. Dan morgen zondag 17 mei in Little Devil in Tilburg, Conjurer. En morgen in 013 in Tilburg, in zaal Next, The Doors Alive. Morgen zondag 17 mei in de Mes in Breda, Astronauten ook daar, treden op in de kleine zaal. En morgen zondag 17 mei in de Mes in Breda ook nog de Cosmic Carnival met de Very Best of Fleetwood Mac in de grote zaal. Morgen zondag 17 mei in het Willem II Poppodium in Den Bosch, strijkkwartet de Magic Strings. Met de vierjaargetijden van Vivaldi in de Foyer Concertzaal. En morgen zondag 17 mei ook in het Willem II Poppodium in Den Bosch, Sarah Stevens in de Café Binnentuin. Morgen zondag 17 mei in de Evenaren in Eindhoven Dead Lights met album release. Tezamen met Leather Strip, Vonder en DJ Miss Millivolt treden op in de kleine zaal. Morgen zondag 17 mei in de Lieve Kampenos, Daan Kluwer Quintet in de Rabozaal. Morgen zondag 17 mei ook in de Lieve Kampenos. Tribute to the Cats Band in de grote zaal is helemaal uitverkocht. Morgen zondag 17 mei in Tivoli Vredenburg en Utrecht is Han in Club 9. Ook morgen zondag 17 mei in Tivoli Vredenburg en Utrecht Boris van der Lek en de Jazz Fluencers treden op in Cloud 9. Dat is in de middag. Want in de avond in Cloud 9 staat daar Brandy Junger. Ook morgen zondag 17 mei in Tivoli Vredenburg en Utrecht Amsterdams Andalusisch Orkest in zaal Hertz. En morgen zondag 17 mei ook in Tivoli Vredenburg en Utrecht Antwerp Symfonie Orkestra in de grote zaal. Dat is in de middag. Morgen zondag 17 mei in Tivoli Vredenburg en Utrecht Heiko Schepkin in zaal Ronda. De maandag 18 mei ook in Tivoli Vredenburg en Utrecht Marcos Valle in zaal Pandora is uitverkocht. De dinsdag 19 mei in 013 in Tilburg Sommieuks treedt op in de Main is helemaal uitverkocht. Dinsdag 19 mei in de Mes in Breda, Huub Hang Op, een plucht in de kleine zaal. Ook dat is uitverkocht. Dinsdag 19 mei in Theater aan de Parade in de Bos, Yves Berendsen treedt op in de Casinozaal. En dinsdag 19 mei in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Benjamin Steer in Club 9. Ook dat is uitverkocht. Woensdag 20 mei in de Hall of Fame in Tilburg, Hans Likes Houses en Broadside. En woensdag 20 mei nog een keer Sommieuks in de Main van 013 in Tilburg, ook deze avond.

in Breda, Judith Agathe en Mr. Helene in de Kleine Zaal. Donderdag 21 mei in de Evenaar in Eindhoven. Le Secret in en Fit tezamen in de Kleine Zaal. Ook donderdag 21 mei in de Evenaar in Eindhoven. Jake Buck treedt op in de Grote Zaal. En donderdag 21 mei in Tivoli Vredenburg Nuttig J. Nash in Club 9. Donderdag 21 mei ook in Tivoli Vredenburg Nuttig de Zak Schulze Gang. Samen met Don Martin in Cloud 9. En donderdag 21 mei ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht. CW Stone King in Zaal Pandora is uitverkocht. Donderdag 21 mei ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Joep Beving in de Grote Zaal. En donderdag 21 mei ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Sir in Zaal Ronda. Dan tot slot nog de vrijdag 22 mei in de Leest in Waalwijk. De Pink Floyd band. Nou ja... Even kijken, want nou gaat het weer helemaal fout. Pink Floyd, de band, Tribute to Pink Floyd in de Rabenzaal. En dan nog vrijdag 22 mei in de Meen van 013 in Tilburg, Subliem. En vrijdag 22 mei in de Mes in Breda, Stuurbaard, Bakkenbaard in de Kleine Zaal. Vrijdag 22 mei ook in de Mes in Breda, Recent in Jo Schornico in de Grote Zaal. Vrijdag 22 mei, ook in het Willem II Poppodium in het Bos. Daar een trio featuring Emine Bostanci, Frans van Schossi en Vincent Planjer in de Concertzaal. Vrijdag 22 mei in Altstad en Eindhoven, Devil en Pen de Jo. En vrijdag 22 mei in de Evenaar en Eindhoven, de Cosmic Carnival met The Very Best of Fleetwood Mac in de Grote Zaal. Vrijdag 22 mei in de Lieve Campenlos, Rock 4 in de Grote Zaal. En vrijdag 22 mei in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Aaron Parks in Cloud 9. En tot slot vrijdag 22 mei, ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht, de Textures in Zaal Pandora. Dat waren ze, de concerten voor de komende week. Nou, dan gaat dat ook nog eventjes fout. Ja, jongens, het maakt ze maken het allemaal lekker fijn. Even kijken wat er allemaal weer gebeurt. Juppakee. Nou, hop. Ja, nu moet het wel goed komen.

Lightning Bolt, Jake Buck, zijn grootste hit hier in Nederland. Komt uit 2012. Komende donderdag staat hij dus in de Evenaar in Eindhoven. En we hebben ook al verschillende keren een album van hem als album van de maand gehad. Dit is de nieuwe Shania Twain. Die heet Dirty Rosie.

Allernieuwste Shania Twain, die heet Dirty Rosie en een Peits platenplaat op Langstraat FM. De eerste uur van Peits platenplaten zit er alweer op. Sluit af met een plaat uit 1969 van Humble Pie en Natural Born Boogie. Graag tot zometeen, dan gaan we weer lekker de house disco en dergelijke draaien. Tweede uur

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In het centrum van het Italiaanse Modena is vanmiddag een man met een auto op een menigte ingereden. Hierbij raakten 7 mensen gewond, waarvan 2 ernstig. De man stak op de vlucht met een mes ook nog een omstander neer en werd toen door het publiek overmeesterd. Het zou om een 31-jarige man gaan. Volgens getuigen was de man verward of dronken. Het Indiase Tata Electronics gaat in de deelstaat Gujarat een grote fabriek voor computerchips bouwen, in samenwerking met de Nederlandse chipmachineproducent ASML. Dat is een van de uitkomsten van het bezoek aan Nederland van de Indiase premier Modi. De bedrijven maakten vandaag in Den Haag bekend dat ze technologie en expertise met elkaar gaan uitwisselen. De overeenkomst maakt het mogelijk om minder afhankelijk van China en de VS te worden. Bij een woning in het Groningse Stadskanaal, waar grote onrust is ontstaan vanwege 2 ernstige gevallen van kindermishandeling, zijn knuffels en brieven neergelegd. De bewoners willen hiermee hun morele steun geven aan de mishandelde kinderen. De 2, een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, werden langdurig mishandeld door hun moeders, die eergisteren zijn aangehouden. In het gebied is na een dreiging tot brandstichting een noodverordening van kracht. Andris Kulberg, nu nog lid van de conservatieve oppositie, wordt de nieuwe premier van Letland. Hij volgt Evika Silina op, die deze week opstapte in een regeringscrisis die ontstond nadat er Oekraïnse drones boven het luchtruim van de Baltische Staten waren gevlogen. Die waren uit koers geraakt op hun weg naar Rusland. Maar het werd de Letse regering kwalijk genomen dat ze niet waren tegengehouden. Het Letse parlement moet de voordracht van de nieuwe premier nog goedkeuren. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
0: Peters Platenparade met Peter Sterrenburg.

te praten met Vivian Reed uit 1981 en Feeling Coming On. Tot 9 uur hebben we nog heel wat leuke muziek voor je klaarstaan. Ook de paardagenda staat nog te wachten. En wat dacht je van deze uit 2024 alweer? Wankemoed en CLMD. Stuck on You.

Affection, Let's Get Closer, bij about 1995 kwam die alweer. En uit 2002 komt deze van Galleon, So I Begin.

Made in Paris, de allernieuwste single hoort hier van Lisa Roos. We gaan naar 1976 met Sylvie Convention en Fly Robin Fly.

Nieuwe muziek van Raffi, hoorde je Mind Forever. We gaan naar 1983. Kennen we deze nog van Delight? Is it too late?

Happy Light uit 1983 en Is It Too Late? We gaan naar 1993 met DROP. Even lekker jumpen met Jump Party.

Lange Frans, featuring Brace, alle nieuwste single die heet Goed Voor Jou. We gaan naar 2015 met Joe Stone en Dacer. Freak and You Know It.

0: Stone en Deser en Freak en You Know It van 11 jaar geleden alweer.
1: Peters Platenparade Partyagenda.
0: Inderdaad, tijd voor de Partyagenda voor deze zaterdag de 16e mei. Maar kunnen we vanavond lekker op stap? Nou, onder andere naar Thuishaven. De zomeropening was vandaag de dag. Overdag natuurlijk ook, maar ook de nachtshow. Vanavond vanaf 11 uur tot 4 uur in de ochtend. En daar D-Stone, Natalie Robinson en Filou Nozolo. En Toffler Rotterdam ook een lekker feestje vanaf 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Met daar Candidate, Jora, DX, NBI, Steph Davidson. En dat waren ze daar. Brainwas was elke week ook weer een Escape Club Amsterdam. Vanaf 11 uur vanavond tot 5 uur in de ochtend. Met vandaag Raimundo, Daily Mason, Frederik Abbas op de sax, Saxi Mistress, MC Hates. En in de andere zaal vinden we ook nog Joey Kies. In Basis Utrecht ook wel een lekkere feestje vanaf 11:30 tot 6 uur in de ochtend. Met daar Too Hot To Play, Jim Jonathan en Rosie. En tenslotte nog een leuk feestje in Amsterdam in Basement. Het feestje heet Obvious Music. Vanaf 11 uur tot 4 uur in de ochtend. Lekkere techno daar met Essence. Essence Heights, sorry. Joey Daniel, ook daar. Goeie DJ uit Rotterdam. En Raffaelito, ook uit Rotterdam. En Reboot. En dat waren enkele leuke feestjes voor deze zaterdag de 16e mei. Naast deze natuurlijk nog talloze andere leuke feestjes in de clubs in Nederland. Als je op stap gaat, wens ik je veel stapplezier toe.

Uit 2004 werd deze van Tiga Pleasure from the Bass. Later had hij ook nog een groot hit met You Gonna Want It. En kennen we deze nog uit 1981 van Gino Socchio en Try It Out.

Uit 1981, Gino Sacchio. Lekkere funkplaat, Try It Out. En dit is het allernieuwste voor Melse. Ja, hij heeft een leuke nieuwe plaat uitgebracht, die heet Higher.

nieuwste Melse hoor je. Die heet Higher. En als laatste bij het platenpraten van deze zaterdag, de 16e mei 2026. Zometeen is er weer Dance Factory, de herhaling van afgelopen donderdag tussen 9 en 11 uur. En daarna ook nog And the Beat Goes On tussen 11 en 12 uur. Ook dat is een herhaling van eerder deze week. Ik ga je een fijne voortzetting van de zaterdagavond toe wensen. En veel plezier bij de muziek dus die nog gaat komen. En morgenochtend dan kun je weer lekker wakker worden met Erik van Vliet voor de wekker wakker tussen 7 en 9. Sluit af met de allernieuwste van Casablanca en Township Rebellion. Die heet It's Chemical. Playlist kun je nalezen op de Facebookpagina van Peters Platenparade. Kun je precies zien wat ik allemaal gedraaid heb. En kun je een reactie op dit programma kwijt. Kan je een fijne voortzetting van de week wensen. Graag tot volgende week zaterdag. Tot dan.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De 31-jarige man die in het centrum van het Italiaanse Modena met een auto op een menigte is ingereden, heeft verklaard dat hij niet handelde uit terroristische motieven, maar zich gepest voelde. Er raakten bij de aanslag 8 mensen gewond, waarvan 4 ernstig. De man stak op de vlucht ook nog een omstander met een mes neer en is toen door het publiek overmeesterd. Volgens getuigen maakte hij een verwarde indruk. Bij demonstraties in Londen zijn vanmiddag 31 mensen aangehouden. Er deden tienduizenden betogers mee aan een anti-immigratieprotest en aan een gelijktijdig gehouden pro-Palestijnse demonstratie. Volgens de politie zijn beide demonstraties zonder grote incidenten verlopen. Maar het was wel de grootste operatie in jaren om de orde te handhaven. In het Zuid-Hollandse vogelpark Avifauna worden grutto-eieren uit Friesland uitgebroed. De ongeveer 160 eieren zijn voor onderzoek naar het park in Alphen aan de Rijn gebracht, waar ze in broedmachines worden uitgebroed. Als ze sterk genoeg zijn, gaan de kuikens terug naar Friesland, waar ze worden uitgezet in afgeschermde weilanden waar wetenschappers hen gaan observeren om te zien wat ze eten en welke roofdieren op hen jagen. De kuikens zijn niet te zien voor het publiek van de avifauna. Het Indiase Tata Electronics gaat in de deelstaat Gujarat een grote fabriek voor computerchips bouwen, in samenwerking met de Nederlandse chipmachineproducent ASML. Dat is een van de uitkomsten van het bezoek aan Nederland van de Indiase premier Modi. De bedrijven maakten vandaag in Den Haag bekend dat ze technologie en expertise met elkaar gaan uitwisselen. De overeenkomst maakt het mogelijk om minder afhankelijk van China en de VS te worden. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang.
2: Goed zo.
7: Langstraat FM. Cause you were there.
8: Dance Factory.
9: Hey, I'm glad you came in here tonight. I'm so itching to dance, I can't stand it. And I was counting on dancing with you.

Een 7 inch, ja, dat is dan gewoon een singeltje, hè? Ik heb hem ooit gekregen van Dyron, maar ook met een hele leuke LP erbij van Paddy McLean. En, ja, het is weer donderdagavond. Ik zeg goedenavond, mijn naam is René van der Meer. Ik hoop dat je er al een beetje aan gewend bent dat wij dat doen op donderdagavond. En op zaterdagavond natuurlijk in de herhaling. 1975 was het en dat was Paddy McLean, Lady Bump. Wel lekker om te horen, die Lady Bump. Goh, wat hebben we daar schoenzolen op versleten, zeg. Een nieuwe Dance Factory hier op Langstraat FM. FM 106.8, Ziggo kanaal 917, KPN 1042 en overal op DAB+ in de hele wijde omgeving.

0: en zo gingen we hier bij Dance Factory van 1975, zojuist met Penny McLean. Na 1978 met Bionic Boogie en dat heette Dance Little Dreamer.
1: Dance Factory. We are here, cause you were there.
0: En zo is het ook natuurlijk. En wij zijn hier omdat jullie heel vroeger lang geleden daar waren. En wat is dan daar in de talrijke clubs die Nederland rijk was? Lekker dansen op de verlichte vloer in die 70s en 80s. Ja, zo is het. We blijven even hangen in hetzelfde jaar. Het is ook weer 1978. En dat doen we met Patrick Juvet. En iets wat eigenlijk niet meer klopt. Tenminste, ik sta er niet meer achter deze uitspraak. I love America. Ooit was dat zo, maar de tijden zijn veranderd, hè? Het komt over het af van de 12 inch waar ook God of Feeling op staat. Ja, ken je die ook nog?

hij wordt in één keer heel blij nu, hè? Die Patrick Chauvet. I Love America. Het is een 12-inchje. Volgens mij de langste die ik ooit gehoord heb. Want hij zit nu nog niet op de helft. Het is een volledige kant. Ook nog eens een keer op 33 toeren. Dus dan weet je het wel, hè? Maar het is toch leuk om een keer te draaien. Deze Patrick Chauvet, I Love America. Ik neem jullie mee elke week in een muzikaal reisje door de 70s. En die 80s natuurlijk. Dit is 1980.

0: één dag splitje. Want ik heb er verder eigenlijk niet zo heel gek veel meer van gehoord. Maar wel een dikke plaat hoor. Give me a break, ja.
1: The Disco Factory Dominator. Here's Renee.

0: Ik vond het een knijter van een hit toen hij uitkwam. Ik hoorde hem vroeger natuurlijk in de discotheek. In mijn geval was dat Galaxy en Seth van Bos natuurlijk. En Vivian V, Give Me A Break uit 1980. Ja, ik ging hem gelijk de volgende dag halen bij Peter Bartels bij Kiss Records in de Lepelstraat. Ja, wat een tijden, hè. En toen had ik ook nog de eerste persing van deze plaat op Banana Records. En je weet het, ik heb heel mijn collectie toen met mijn bobbel gezicht verkocht, heel lang geleden. Maar ik heb toch die originele versie ook weer op Banana Records, heb ik toch weer gewoon lekker in mijn bezit. En vandaar dat jullie hem konden beluisteren of konden horen hier bij Dance Factory op Langstraat FM. Ook uit de late 70s. Deze plaat.
1: It's 1979. It's René time.
0: Von Mason and Crew. Rock, bounce, skate and roll.

0: Ik vind het zo'n fantastisch, echt fijne plaat. Rock, bounce, skate en roll. Von Mason en crew. En ja, dat is veel gedraaid hoor, vroeger. Ja. Leuk dat je luistert naar Dance Factory hier op Langstraat FM. En je weet het, als je wilt reageren, dan kan dat. Gewoon even een mailtje sturen naar info@langstraatmedia.nl. Zet er even bij ter attentie van Dance Factory. Eventueel ook nog voor wie het bestemd is. Voor mij, René van der Meer, of voor Dion Vugst, die je natuurlijk straks in het volgende uur weer kunt gaan beluisteren. Met een ja, toch wel afwijkend format. Maar dat is juist leuk. Ik zit een beetje meer in die 70s en 80s. En hij draait wat nieuw disco, wat ja, nieuw opgenomen dingen. Ook de klassiekers komen voorbij bij hen natuurlijk, maar al met al is het gewoon hartstikke leuk. Stuur je liever een appje, dan kan dat ook. Vraag een plaat aan, doe wat je leuk vindt. Leuk verhaal erbij, dat vinden we altijd smikkelen en smullen hier. 06-21-21-32-10. 06-21-21-32-10. Nou, dat moet je toch makkelijk kunnen onthouden, dacht ik zo, hè?
1: Have no fear, have no fear, have no fear. René is here.
0: En we blijven even een beetje in de disco. Hoor maar eens even aan. Wederom een 7 inch. Waarom, vraag je je af? Nou, dan kunnen we wat meer muziek voor je draaien. Ja, zo simpel is het ook weer natuurlijk. Lekkere plaat. Lekker meeslepend ritme. Met Mr. Big Jimmy Ballhorn. Let me be your lover.

Dat was Jimmy Borhorn. Ik heb hem eens op zien treden in de Groene Noordhal in Leiden. En dat was al ver na de disco-periode, zeg maar. De man was een beetje ouder geworden natuurlijk. En ik stond backstage. En hij moest na elk liedje, werkelijk waar, aan een zuurstoffles. En die man die produceerde een partij zweet. Nou, het was gewoon echt niet te geloven. Let Me Be Your Lover, een van zijn hitjes van hem.

0: fijne plaat van T-Connection uit 1979. Hoe kan het ook anders, zeg. En als je op zaterdagavond toevallig luistert naar dit programma in de herhaling, zeg maar in de rebound, ja, dan komt hij natuurlijk nog wat beter terecht als nu. Ja. Dat bedoel ik. Want het wordt, zoals je weet, donderdagavond vers opgenomen en zaterdagavond herhaald tussen 9 en 11.
1: We are here, 'cause you were there.
2: Dance, dance, dance, dance factory.
0: En kennen we deze man nog? Natuurlijk kennen we die George McRae. Hij scoorde natuurlijk een monsterhit met Rock Your Baby. Maar daarachteraan kwam nog een single die best wel te pruimen was. En het heette I Can't Leave You Alone. Die inmiddels ook in de studio. Hij was eigenlijk even voor het bereiden beneden op het volgende uurtje. En hij heeft zich nu in de studio gevoegd. Ja.

0: toch wel een goede plaat, hoor. Deze George McRae, we zullen dadelijk even checken uit welk jaar die kwam. Maar dat zal ongetwijfeld ook een beetje midden 70's zijn geweest, hè. I Can't Leave You Alone, gedraaid hier bij Dance Factory op Langstraat FM. En ja, we hebben wat een leuk weekendje achter de rug. Zeker Mr. D, ik kon er niet bij zijn zelf, maar die wel. Die was bij Soul City Live in Eindhoven en stond daar zelf ook te draaien. Die, vertel, hoe was het, jongen?
1: Ja, fantastisch. Mooi eventje. En heel leuk om al die enthousiaste luisteraars van Langstraat FM daar ook te mogen ontvangen.
0: Drie?
1: Nee, het waren er meer dan drie.
0: Nee, het waren drie areas, hè? Dat zou ik eigenlijk vragen.
1: Nee, we hadden natuurlijk de prijswinnaars. Die konden we daar ontvangen. Superleuk. Anne Boosel was er onder andere heel leuk. Erik Gielis hebben we gezien. En nog een aantal andere mensen vanuit Langstraat FM. Dus dat was leuk. En dat is altijd leuk om dan een beetje feedback te krijgen over het programma. Wat mensen ervan vinden en zo. Maar die hadden ook een fantastische avond, kan ik je vertellen.
0: Je hebt toch wat nieuws te melden over dat gebeuren, hè? Soul City Live, want dat is in Scheveningen, jaarlijks in Eindhoven, Breda. Ja, ik weet het allemaal wel. Hij wou hem al aanvullen, maar ik heb mijn huiswerk gedaan. En het gaat binnenkort ook hier in de buurt komen. Vertel eens.
1: Ja, nou ja, laat ik het zo zeggen. Ray, die doet al heel lang dit concept, Soul City.
0: Hij is van Soul City, hè?
1: Hij is van Soul City en hij verrast ons elke keer weer. Want dan komt hij daar, dan popt hij daarop, dan popt hij daarop. Maar ik heb daar natuurlijk een paar keer gedraaid. En je weet, ik ben al jarenlang eigenlijk bezig. Wij zijn al jarenlang bezig om echt een goed event te krijgen naar Den Bosch. Wat de Soul een warm hart toedraagt. En dat is Soul City. En dat gaan wij met Ray samen naar Den Bosch toe halen, René.
0: Dat is toch heugelijk nieuws. Ik zou bijna mijn discofluitje mee willen nemen. Ik ben hem weer vergeten. Dan hadden we dat even kunnen gebruiken nu. Maar ik ga hem echt klaarleggen dadelijk in mijn auto. Dat ik hem gewoon altijd standaard bij me heb. Ja, echt waar.
1: En ik zou iedereen even aanraden om te blijven luisteren. Want we kunnen nog niet alles verklappen. Nog niet alles ligt 100% vast. Maar dat gaat deze week zeker wel gebeuren.
0: De moraal van het verhaal is blijven luisteren naar dit programma op donderdag en op zaterdagavond. Maar ook niet geheel onbelangrijk, via de socials natuurlijk. Hè. Blijf ons volgen, like even en volg even de pagina van Dance Factory op Facebook en op Instagram. Daar staan ook regelmatig leuke filmpjes, weetjes op. Maar daar moet je ook op de hoogte houden over het upcoming event Soul City Live in Den Bosch. Nou ja, dat is natuurlijk maar een kippe eindje van het uitzendgebied van Langstraat FM. En ja, zelfs in Den Bosch is het nog, als je een goede autoradio hebt, op FM te luisteren, 106.8. Ja. En anders DAB Plus, dan is het helemaal met twee vingers in de neus.
1: Ja, dan zit je gewoon gezellig de tv aan, want dat kan ook, hè.
0: Kanaaltje 917 als je Ziggo hebt en KPN als je kanaal 1042 hebt. Dus hou dat in de gaten, Soul City Live in Den Bosch. Meer nieuws daarover later via deze zender of via de socials, zoals eerder gezegd.

0: dit. Dit is disco zoals disco bedoeld is. Ja, echt waar. Het is muziek van The Ring. En het heet Savage Lover. En ja, daar zit zoveel in deze plaat. Sowieso allerlei sampletjes die gebruikt zijn. Later weer door anderen. En wij hebben hem vroeger echt helemaal plat gedraaid. Dat was toen nog op Radio Belux in Den Bosch. Voor sommigen nog wel een beetje herkenbaar, denk ik. Maar ga er eens even lekker voor zitten van deze ultieme discoplaat. En je voelt hem al aankomen.
1: It.
0: Ja.
1: It.
0: Waar komt hij vandaan?
1: It. It's 1979. It's Renee time.

is lekker commercieel. Savage Lover by The Ring uit 1979. Gedraaid hier bij Dance Factory op Langstraat FM. We hebben zoals iedere week ook altijd een bijdrage van Johan Duivensloot. En die heeft tegenwoordig, of die heeft vandaag weer een hele, hele dikke plaat toegezonden aan ons. Die gaan we zo meteen even draaien. Sterker nog, we gaan hem nu draaien. Het is Bloodstone. En dat heet Funkin' Around. Dankjewel Johan voor het aanvragen van deze hele fijne plaat. En daar doe je Eric G ook een groot plezier mee. Ja. Altijd goed.

goede plaat, Bloodstone, Funkin' Around. Bloodstone was een Amerikaanse R&B, soul en funkgroep. Het populairst in de jaren 70 en begin jaren 80. Nou, dit kwam ook uit die beginperiode 80, 82 om precies te zijn. En de band die bracht tussen 1973 en 1984 13 nummers in kaart. Dus geen albums, maar 13 nummers. Nou, dat hebben ze lekker op de dode slofjes gedaan, hoor. Tijd voor de rap en hip-hop classic. Boom, boom, shake the room. Hier is DJ Jesse Jeff.

0: deze plaat een keer gedraaid tijdens de Radio 8FM 70s en 80s parties waar ik elk jaar mocht draaien. Zeker, ik heb het evenementje zelf bedacht. Ja, dat was ook nog zo, ja. En toen draaide ik deze plaat en toen kreeg ik gruwelijk op mijn kloten van mijn baas, Jan Tibbels. En die schreeuwde toen in mijn oortjes geen hip-hop, geen R&B, geen rap. Daar was hij wars van, zoals dat als mooi heet. Maar ik heb het toch gewoon lekker gedaan op die avond. En de hele Maaspoort ging volledig los en uit zijn plaats, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet, hè. De laatste plaats zit eraan te komen voor mij.
1: Dit is Dance Factory met René, René van der Weer. Dance Factory.
0: En dat is een klein beetje rustiger aan. Al dat geweld van Jazzy Jeff. Boom, Shake the Room. Ik vind het een fijne plaat, hoor.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius, die in quarantaine zat vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, is vandaag positief op het virus getest. De patiënt, met een leeftijd in de 70, is met koorts en hoofdpijn in een ziekenhuis opgenomen en is in stabiele toestand. Dit maakte een arts vandaag bekend in een interview met het Canadese CBC News. Er zijn inmiddels in totaal 3 mensen aan het virus overleden. Het schip wordt begin deze week in Rotterdam verwacht voor desinfectie. In de zoektocht naar de verdwenen wandelaar op Saba heeft de overheid nu de bewoners van het Caribisch eiland opgeroepen om hun camerabeelden te controleren die afgelopen woensdag gemaakt zijn in de omgeving van het gebied Wells Bay, waar de man voor het laatst gezien is. De Nederlandse 53-jarige man Erik Matthijssen was voor zijn werk op het eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij is sinds woensdag vermist en er is een grootscheepse zoekactie gaande. De 31-jarige man die in het centrum van het Italiaanse Modena met een auto op een menigte is ingereden, heeft verklaard dat hij niet handelde uit terroristische motieven, maar zich gepest voelde. Er raakten bij de aanslag 8 mensen gewond, waarvan 4 ernstig. In het Zuid-Hollandse vogelpark Avifauna worden grutto-eieren uit Friesland uitgebroed. De ongeveer 160 eieren zijn voor onderzoek naar het park in Alphen aan de Rijn gebracht, waar ze in broedmachines worden uitgebroed. Als ze sterk genoeg zijn, gaan de kuikens terug naar Friesland, waar ze worden uitgezet in afgeschermde weilanden waar wetenschappers hen gaan observeren om te zien wat ze eten en welke roofdieren op hen jagen. De kuikens zijn niet te zien voor het publiek van de avifauna. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
8: Langstraat FM. We are here, 'cause you were there. We are here, 'cause you were there.
9: Dance Factory.

0: Ja, wat fijn. Wat lekker dat wij Soul City naar Den Bosch gaan halen, jongens. Wat een goed nieuws hoorde ik daar het eerste uurtje van René van der Meer. En natuurlijk van mijzelf in die aankondiging. En dit was ook een knaller, hoor, afgelopen zaterdag. Die kan je rustig draaien. Inner Life samen met Jocelyn Brown. Ain't no mountain high enough.
1: Please welcome Mr. D.
2: Dance, dance, dance, dance, dance factory.
0: Oh, wat een lekker feestje was het, ja. Ja, welkom, tweede uurtje Dance Factory op jouw Langstraat FM. Heerlijk dat jullie er weer bij zijn. Dat je al een uurtje zit te genieten van al die oude soul, funk en lekkere disco plaatjes. Ja, dit mag er ook zijn, hoor. If I Can Have You, dat kennen we van haar. En deze draaien we eigenlijk te weinig. Misschien omdat hij zo laat in het alfabet staat als ik door die vinylstapel aan het bladeren ben. Het is natuurlijk de I, hè? X, I, Z. Helemaal onder op die stapel kwam ik hem tegen. En dan is het toch weer een plezier als die gewoon hier in de studio op de draaitafel ligt. Volle dansvloeren. Nog even nagenieten van het feest van afgelopen zaterdag. En wat leuk jullie daar te zien. Ook een paar mensen die altijd lekker luisteren naar die Langstraat FM en naar dit heerlijke programma. Ik ga jullie verder niet vermoeien met nog meer tekst, maar vooral met lekkere plaatjes. Love Paint. Het zal wel in 1981 of 82 zijn.

een heerlijke 12 inch. Yvonne Elliman, ja. How Deep Is Your Love is ook ooit geschreven door de Bee Gees samen met haar. Een beetje het trieste van het hele verhaal is dat ze destijds gekozen heeft om $1000 contant uitgekeerd te krijgen. Terwijl ze ook kon kiezen voor de royalties. Maar ja, dat was voor Saturday Night Fever uitkwam. En toen koos ze toch voor de centjes. Ja, en achteraf gezien weet ik nou niet of dat de allerbeste keus was. Daar twijfel ik dan een beetje aan. Ik denk het ook niet eerlijk gezegd. Maar ja, zo zijn er heel veel leuke anekdotes te vertellen over Saturday Night Fever. Iedereen weet natuurlijk ook dat de titelsong ooit is aangeboden aan Bos Keks. Maar die deden dat ook niet. Nee. Oh ja. Oh ja, jullie waren er zaterdag ook bij, ja. De Tramps. Ja, ik zal eens even luisteren. Oh ja. Oh nee. Disco Inferno.

Ja, ze zitten wel lekker in die Saturday Night Fever hoek. En soms denk je van, goh, ja, wat een lekkere remix is dit, zeg. Nou, en dit is er echt een, hoor. En DJ S, ja, die kan dat ook als geen ander. Die kan dit soort dikke, vette remixen maken. Het is gewoon het origineel, maar die beat die komt zo lekker mega hard binnen. Dat mogen we graag horen op Langstraat FM.

Ja, we zitten lekker in die classic hoek, hoor. We draaien gewoon hele lekkere oude dance classics. Lekker feest op jouw radio. Op donderdag kan dat natuurlijk. Maar als je op zaterdag zit te luisteren, heerlijk naar die herhaling, dan heb jij een lekker weekend. En van deze mensen draaien we vaak Your Love. Of Guilty. Of Unexpected Lovers. Maar vandaag niet. Vandaag pakken we denk ik hun allergrootste hit erbij. Baby, we're gonna love tonight. De familie LaPage from Canada. Lime.

Ja, dat was hem gewoon helemaal, zal ik maar zeggen. Dat was hem helemaal tot aan het gaatje. En dat kan, hè. Want in het midden van die 12 inch zit gewoon de spot-on van de record. Dat zeg ik toch eigenlijk allemaal. Dat zal wel komen omdat ik de live versie van Imagination's Body Talk op de achtergrond hoor. En live was dat in die tijd een sensatie, kan ik je vertellen. Het was een eerste. Het was een heerlijke slow jam. En die allereerste LP van Imagination, die heette ook Body Talk. Daar staan zoveel goede platen op.

Body Talk, In and Out of Love. En So Good So Right. Het zijn allemaal kippenvelplaten, vind ik. En heel tekenend voor die tijd. Daar waarvan ik vind dat Baby Gonna Love Tonight eigenlijk een beetje aan kracht verloren heeft, kan ik uiteindelijk niet zeggen van alles wat Imagination gemaakt heeft. Daar kan je gewoon een plaat van opzetten en dan denk je, ja, dat snijdt nog steeds wel hout. En ja, dit kwam uit in de tijd dat er voorjaar Eyes Only bijvoorbeeld ook uitkwam. De titelsong van de James Bond film met Sheena Easton. Ja, en die draaide ik dan vaak zo'n beetje achter elkaar in andere programma's destijds. Ja, dat zijn allemaal great, great, great memories.

kennen ze van Don't Stop the Music. Dat was hun allergrootste. Maar deze plaat, die bekruipt je. Die besluipt je. It haunts you, zoals ze dan zeggen. Een donkere, broeierige nacht. Een beklemmende nacht. Een zwetende nacht. Deze heerlijke Ja Bro and Peoples. Maar dat mag ik die plaat toch graag draaien. En dat brengt me op heel iets anders. Dat brengt me eigenlijk op Eric G. in the House.

Ja, Kingsman's Dares heette dit. En dat zal je waarschijnlijk een klein beetje aan het denken zetten, want klonk dat niet een beetje als de Danceable Jazz Band, oftewel de Dares Band? Ja, Let It All, Blow onder andere en Let It Whip. Hele dikke platen van hun, Joystick, dat was er ook nog één. Maar later zijn ze nog een keer opnieuw in een soort revival gekomen als Kingsman Dares. En dat was hun eigenlijk hun oorspronkelijke eerste naam. Ja, dat kun je wel overlaten aan Eric G. in de funk mood dan maar weer vandaag. En hoe is het eigenlijk met Rick van der Heijden? Die jonge generatie die ook lekker luistert en heerlijke plaatjes aandraagt. Nou, hij komt met Michael Wyckoff.

Ja, Rick zit de laatste week ook een beetje in de R&B-hoek. Er komen heel veel platen daar vandaan. En als je dan zegt, Diane, ik heb weer een goede plaat gevonden, dan komt hij ook wel eens gewoon met de plaat die vroeger gewoon een mega dikke hit is geworden. Echt een commerciële plaat, zeg maar. Maar ja, die jonge mensen weten dat helemaal niet. Die kennen de muziek niet uit die tijd zoals wij dat wel kennen. En vandaag kwam hij dus met deze heerlijke Michael Wyckoff. Wat een lekkere plaat, Rick. Dank je wel daarvoor. En het is een beetje zo'n avond dat ik door al die platen heen scroll en denk... Ik kom elke keer op al die slow jams uit. Op die lekkere, relaxte, heerlijke onderbuikgevoel plaatjes. Die je zo lekker achterover laten leunen en denken... Nou jongens, het is mijn donderdagavond. Even niks aan mijn hoofd als lekkere muziek. Of zaterdag natuurlijk, wanneer je dan ook luistert. Je luistert in ieder geval lekker naar Langstraat FM, dat weet je. En dat doen we vanavond ook met de SOS Band. En Tell Me If You Still Care.

Ja, lekker zeg, hé. Een beetje onverwacht moment om in te breken in deze plaat, maar... Ik had een vriend van mij en een vaste luisteraar van de show nog wat beloofd. Ik zou voor hem namelijk ook een plaat draaien. En aangezien de tijd bijna om is, dacht ik, nou, doe ik dat dan de volgende keer? Of ga ik die nu nog even lekker ingooien? Nou, ik heb goed nieuws. Ik zeg vast tot volgende week voor iedereen. En Joop, deze is voor jou. Ik had hem beloofd. Passion van de Flirts.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felicien Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating. Maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. De kermis in Purmerend is niet zoals door de gemeente was opgelegd om 9 uur dichtgegaan, maar een uur later. De exploitanten protesteerden hiermee tegen de in hun ogen oneerlijke beslissing om de attracties te sluiten vanwege een groep raddraaiers. Een vechtpartij tussen tientallen jongeren en de politie op vrijdagavond was de reden voor het vervroegen van de sluitingstijd, die volgens de Kermisbond tot een financiële stop leidt. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius, die in quarantaine zat vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, is vandaag positief op het virus getest. De patiënt met een leeftijd in de 70 is met koorts en hoofdpijn in een ziekenhuis opgenomen en is in stabiele toestand. Dit maakte een arts vandaag bekend in een interview met het Canadese CBC News. In de zoektocht naar de verdwenen wandelaar op Saba heeft de overheid nu de bewoners van het Caribisch eiland opgeroepen om hun camerabeelden te controleren die afgelopen woensdag gemaakt zijn in de omgeving van het gebied Wells Bay, waar de man voor het laatst gezien is. De Nederlandse 53-jarige man Erik Matthijssen was voor zijn werk op het eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij is sinds woensdag vermist en er is een grootscheepse zoekactie gaande. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM.
8: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
9: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world.
10: By Robbie Costa.
11: Dance Factory.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De Vlaamse omroep VRT heeft aangekondigd dat zij volgend jaar geen kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt als de organisatie geen duidelijke stelling neemt tegen oorlog en geweld. De omroep vindt ook dat er een stemming moet komen over welke landen mogen meedoen. Een aantal landen, waaronder Nederland, had hierop al eerder aangedrongen en heeft vanwege de deelname van Israël dit jaar niet meegedaan aan het festival dat vannacht is afgesloten. Een cipier van een Belgische vrouwengevangenis is gearresteerd op verdenking van het binnensmokkelen van mobiele telefoons en drugs in ruil voor seks. Het waren volgens lokale media de gevangenen zelf die de autoriteiten van de gevangenis in Haren hebben ingelicht. Veel Belgische gevangenissen kampen met ziekmeldingen, stress en personeelstekorten vanwege gebrek aan cellen. Op een terras in Nunspeet is vandaag een giftige Spaanse stierspin aangetroffen. De gealarmeerde dierenambulance heeft de spin, die wel flink kan bijten, maar niet dodelijk is voor mensen, naar een opvangadres gebracht. De stierspin komt van nature voor in Spanje en Portugal en is wellicht afkomstig uit een tuincentrum waarheen hij is meegelift met een olijfboom of andere exotische plant, zo meldt het AD. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felicien Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating. Maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De Vlaamse omroep VRT heeft aangekondigd dat zij volgend jaar geen kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt als de organisatie geen duidelijke stelling neemt tegen oorlog en geweld. De omroep vindt ook dat er een stemming moet komen over welke landen mogen meedoen. Een aantal landen, waaronder Nederland, had hierop al eerder aangedrongen en heeft vanwege de deelname van Israël dit jaar niet meegedaan aan het festival dat vannacht is afgesloten. Een cipier van een Belgische vrouwengevangenis is gearresteerd op verdenking van het binnensmokkelen van mobiele telefoons en drugs in ruil voor seks. Het waren volgens lokale media de gevangenen zelf die de autoriteiten van de gevangenis in Haren hebben ingelicht. Veel Belgische gevangenissen kampen met ziekmeldingen, stress en personeelstekorten vanwege gebrek aan cellen. Op een terras in Nunspeet is vandaag een giftige Spaanse stierspin aangetroffen. De gealarmeerde dierenambulance heeft de spin, die wel flink kan bijten, maar niet dodelijk is voor mensen, naar een opvangadres gebracht. De stierspin komt van nature voor in Spanje en Portugal en is wellicht afkomstig uit een tuincentrum waarheen hij is meegelift met een olijfboom of andere exotische plant, zo meldt het AD. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Félicien Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating. Maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De Vlaamse omroep VRT heeft aangekondigd dat zij volgend jaar geen kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt als de organisatie geen duidelijke stelling neemt tegen oorlog en geweld. De omroep vindt ook dat er een stemming moet komen over welke landen mogen meedoen. Een aantal landen, waaronder Nederland, had hierop al eerder aangedrongen en heeft vanwege de deelname van Israël dit jaar niet meegedaan aan het festival dat vannacht is afgesloten. Een cipier van een Belgische vrouwengevangenis is gearresteerd op verdenking van het binnensmokkelen van mobiele telefoons en drugs in ruil voor seks. Het waren volgens lokale media de gevangenen zelf